0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de

0: Been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

Nou, Barcelona is natuurlijk bijna Nederlands. En nou, dat merk je in principe ook aan uitdrukkingen natuurlijk. Welke uitdrukkingen? Nou, bijvoorbeeld dat ze zeggen van ik ga iemand de laan uitsturen. Ja? Nou, zeggen ze nu van ik zal iemand de Catalaan uitsturen. Nou, zo. Nou, en de flamenco is ook veranderd. Wat dan? Nou, dat is de vogeltjesdans. Met

Nou, ik geloof bij nader inzien dat ik mijn contract toch liever heb in peseta's dan in euro's. Hoezo? Nou, gisteravond zei iemand op de televisie van de euro wordt van ons allemaal. Ja, wie was dat dan? Ja, dat was de minister van Binnenlandse Zaken. Oh, wie is dat dan? Nou, ik ken hem niet. Het is de Spaanse peper. Oh,

Nou, ze zijn heel goed voor ons hier. Want ik zat laatst in een restaurant. En dan zeg ik tegen de serveerster van... ik wil balletje mayo eten. Nou, dan hebben ze de hele zaak voor ons ontruimd. La, la.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

jij niet begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het.

0: 12 Unibedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Hey!

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

liefdesliedje is gemaakt van lachjes die jij lacht. Van warme broodjes bij het ontbijt en kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels

liefdesliedje is gemaakt van schemerlicht en zon, van kussens, warme dekens en een lichtstoel op het balkon. Van kleine lieve woordjes die geen ander

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn

0: Vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond

0: Leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, goedemorgen luisteraars bij Radio Arnhemse. Ja, ja, het is weer zaterdag tijd, of weer de zaterdagmorgencafé. En ik hoorde het al vannacht en gisteravond weer aardig stormenweer geweest in Nederland. Ja, ja, het houdt maar niet op, hè. Ik zeg altijd maar zo, als het hele mooie weer zijn en is 3 of 34 graden mensen in Nederland, dan kun je verwachten dat je dan s'avonds gewoon deze feest hebt, hè? En houd in gewoon dat je dan heel veel onweer en regen krijgt. Ja, ja, ik ben ook geen weersbespeller, maar ik denk dat er nogal wat meer komt, hè? Dus alle mensen die in Arnhemse zitten en ook rondom Arnhemse, heel veel herstel weer van het, van het heropbouw. Ja, je vraagt ook niet om, hè?

Maar ja, helaas, wij kunnen niks aan doen. En ik zou zeggen, wij gaan een beetje muziek voor jullie draaien. Op de radio, bij Radio Arnhemse. En ik zou zeggen, geniet ervan, mensen. En voor de luisteraars die van de Radio Arnhemse en ook van de zaterdagmorgen muziek houden. We hebben nog 2 uitzendingetjes. En dan hebben wij vakantie vanaf 1 juli tot en met 1 september. Dat noemen we de zomervakantie, hè?

Lieve luisteraartjes van Radio Arnhemse. Ik zou zeggen, geniet ervan van vandaag. Ja, en ik moet eigenlijk ook een beetje zeggen, omroepmaten. Want ja, we zijn binnenkort over een paar maandjes. En als je eens op het kijk, is het nog 24 maandjes of zo. Of nog niet helemaal, nog 12 maandjes, nog een jaartje. En dan zijn wij Radio Maart. Ook Marco van Radio Maart, ook goedemorgen, Gil. Ik kan maar één zin zeggen, mensen. Het is lekker weer in Nederland. Ja, en wat zullen we vandaag eens gaan draaien? We gaan eens een beetje oude muziek draaien. Een beetje van alles. Ik zou zeggen, zet uw volumetje aan op de FM 105.6. Internet wereldwijd. En we zitten ook op DAB+. Ook goedemorgen mensen allemaal op DAB+. En ook bij mijn grote vriend Dave. Ook goedemorgen Megea. Dankjewel voor het doorstreamen. Ik zou zeggen, wij gaan verder met muziek. La la la la la la la la. Hoppa, kom maar weg. Hoe is het, jongens?

Ja, ja. Ja, we hebben zo net even wat de muziek binnengekregen. Maar ook onze, hoe is ze? Natasja van Martin Sterk heeft ook een plaatje gebracht. En daar hebben ze ook wat van op dinges neergezet. Dus gaan we even kijken als wij hem kunnen draaien hier bij Radio Arnhemse. Dus eens kijken. We gaan even kijken als we kunnen draaien. Ik ga even de knopjes dicht doen en dan gaan we hem even kijken als hij het doet. Doe deze aan. Hier komt hij. Natasja met, ja, lekker Pools liedje, moest horen.

Ja, ja, lieve mensen. En dat komt er allemaal uit, helemaal uit Valtemonde, hè. En dan heb je dit mooie muziek van Natasja. Ja, ze hadden even een ideetje om na een lange, lange tijd eens even een keer een liedje opgenomen. En hij is echt mooi uitgekomen bij Martin Sterke. Dus Martin Sterke, even bedankt, hè. Maar we gaan verder met onze eigen muziek. En dat is de Limburgse Zusjes met La Paloma.

ja, ja. Luisteraars, een goede morgen allemaal. We gaan zo meteen even naar het nieuws, het weer. En dan zijn we zo bij weer het tweede uurtje. En zo kreeg ik ook een reactie van Stephanie Ensing. En die zegt, Fred, goedemorgen. Ja, en dat is eigenlijk, degene die ook van Radio Muziekparadijs. En die heeft gewoon 12 september 2026 heeft hij een grote feest in Roswinkel. Oh nee, geen Roswinkel, het is Terapel Kanaal, hè. En ze stuurde wel naar hem toe en zei, we hebben hier even een beetje reclame voor maken. Nou, ik doe het bij deze. En we gaan zo meteen in het tweede uurtje nog even het jingeltje ervan draaien. Maar we gaan eerst even naar het nieuws, het weer. En dan zijn we zo bij weer. Dit is de zaterdagmorgen.

0: A. en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanees

0: staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

0: vijfjarig jubileum van radiostation Muziekparadijs komt er weer aan. En dat vieren wij met jou. Yo,
1: Muziekparadijs, you're simply the best.
0: Daarom is er op zaterdag 12 september 2026 weer een super Radio Muziekparadijs artiestenavond. Met onder andere Duo Return, Joanne Amer, Peter Klaassen, Helemaal Los, Raymond Slachter, Marco Kommers, Wiel Timmer, Jack van Gestel. En ook dit jaar is er weer een speciale Mystery Guest. Het artiestenfeest van radiostation Muziekparadijs. Pakt uit vanwege het vijfjarig bestaan in 2026.
1: Mijn kamer is heel, heel goed bezig. De liedjes die rammelen bij haar uit de spieken.
0: Zorg dat je er vroeg bij bent en bestel nu alvast je kaarten. Deze kaarten kosten slechts 10 euro in de voorverkoop en zijn nu te bestellen via Facebook van radiostation Muziekparadijs. Facebook radiostation Muziekparadijs. Zaterdag 12 september 2026 Radio Muziekparadijs bestaat 5 jaar, dankzij alle trouwe luisteraars. Beleef het mee, het artiestenmuziekfeest van het jaar dat u niet mag missen.
1: Jozef.

Ja, luisteraars, u hoorde het al. Het was het tweede uurtje. En dat was even, ja... Hoe heet ze, Stephanie, die vraagde mij even dat ik hem even wil draaien. Nou, bij deze, bij Radio Arnhunze. Ze vertelde me net nog dat ze nog 30 kaarten over had voor die avond. Dus wees erbij, mensen. Ja, gaat snel, hè, dus... Twee keer dit jaar heeft ze die feestje gehad. Begin van het jaar en nu op september de tweede. En heeft puur te maken met dat ze er 5 jaar bestaan is van haar station. Ja, en waar maak jij een beetje reclame voor haar? Nou, ik zou zeggen, Stephanie, die woont ook in Duitsland, hè, net zoals ik.

ja, Stephanie wel een beetje dichter bij de grens als ik, hè? Oké, lieve mensen, we gaan ook verder weer met muziek hier. Zaterdag, morgen café, met die gast hier, Freddy Schutrup.

En reageer eens op Facebook hoe jullie weer vannacht is geweest. Hier was het wel een beetje drillend en ook een beetje harde wind. Maar ja, ik hoorde al in Nederland of in onze mooie Drentseland. Dat het ja, een beetje mengelmoes. Van harde winden, veel regen. Ja, en wat ik ook in de eerste uur zei, het heeft wel een beetje te maken met de klimaat, hè? Ja, als je dan een temperatuur hebt van, ja, van 1, 2, 30 graden, eigenlijk is dat een beetje te hoog, ja. Ik kan daar ook niet meer van zeggen, mensen. Ik ben geen weerman. Ik ben DJ. Boezorre, jongens. Speciaal voor jullie alle geliefde mensen die momenteel een beetje schade hebben aan het huis. Ik hoop dat ik het hier een beetje mee kan bedekken en vertroosten. Ik zou zeggen, wij gaan verder met muziek hier.

All meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben.

Ja, lieve luisteraartjes, ja, het gaat weer lekker. Het is weer mooi weer. Ook alle mensen die bij de radio zitten en ook op DAB zitten, ook goedemorgen allemaal. Ik hoor het alweer een beetje, hè.

Ik kan alleen maar zeggen, goedemorgen. We hebben geen interviews mensen vandaag. Ook niet de laatste paar weken. Dat gaan we allemaal doen in het nieuwe jaar weer. In het nieuwe seizoen. Dan hebben we heel veel dingen waar we op de planning hebben. Maar daar kan ik nog niks van zeggen. We moeten eerst weten als we doorgaan in deze programma op de zaterdagmorgen bij Radio Maat. En als het wel doorgaat, dan gaan we het ook verder hier uitwerken met het programmering. Ze hebben mij altijd verteld, hè, luisteraars bij Radio A, ze, ja, ga die niet door, heb je helemaal van niks gedaan, hè. De hele programma in de volmaat, hè. Maar ja, tot die tijd, jongens, ga ik gewoon lekker mijn muziek draaien. En dan allemaal bij www.radio.nl.

Ik kreeg net ook een sms'je. Fred, wat is dat voor een instrumentale? Nou, ik zou zeggen, ik draai hem helemaal weer opnieuw. Maar dat ga ik niet doorheen praten. En dan de tweede is de Snodderbollekus met links en rechts. Maar dan de Jumbo-versie. Ik zou zeggen, maar we gaan eerst even deze weer opnieuw draaien. Hier komt-ie!

Ja, luister als een goedemorgen allemaal. Oh, lekker muziek, hè? Dat op de vroege morgen bij Radio Arnhemse en ook bij onze Davy. Ja, we gaan zo meteen even naar het nieuws. En dan zijn we zo bij je weer bij het laatste uurtje, de Zaterdagmorgencafé. Week hebben we ook nog een uitzending. En dan de week hebben we nog een uitzending. En dan hebben we vanaf 1 juli tot 1 september hebben wij gewoon oorloop. Ja, gewoon vakantie, hè? En dat wordt er geen gewone vakantie. Dat wordt een werkvakantie. Maar ja, we gaan de studio helemaal weer klaarmaken hier. Dus druk, druk, druk.

Maar we gaan voor die tijd gaan we even lekker muziek draaien. Ik zou zeggen, geniet ervan mensen. Het is bijna 11 uur, dus we gaan even naar het nieuws, het weer. En dan zijn we zo bij je weer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory.

0: En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, lieve luisteraartjes, het laatste uurtje. Zo, jongen, we gaan het ook snel, hè. 3 uur lang Nederlands, Frans, Duits. En het allemaal bij Radio Arnhem, hè. Ja, en we gaan het laatste uurtje draaien.

Oké, we gaan verder weer met muziek hier. Ik heb er zin in, tot de klok van 12 uur. Ja, het eerste liedje, waar gaan we mee beginnen? Nou, ik zou zeggen, luister maar eens even. Het eerste liedje van 11 uur. Iedereen die kent het wel, hè? Het The Boys met Oh Oh, wat mooi. Ik zou zeggen, we gaan verder met muziek hier. Goedemorgen, goeien.

ja. Tjonge hoor, het is alweer bijna 11:30. En de temperatuur die gaan gewoon niet omhoog. Hè. We zitten al bijna op 25 graden hier. Foei.

0: Yo.
1: Yo.
0: Yo.
1: Ja, er werd nog een praatje gevraagd van Jo Vent uit Klassineveen. Ik wil graag even een van de gebroeders brouwen. Nou, ik heb Rivier Albert leer. Ik hoop dat hij goed is, hè. En dan gaan we eruit. Ik zou zeggen, meneer Klassineveen, bedankt nog even, hè. Hier komt-ie.

0: A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: geluid van de radio AN Heumse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

I feel it's raining all over the world.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze spraken over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Goedenavond allemaal. Ik zou graag deze raadsvergadering willen openen bij deze. Welkom raadsleden, welkom commissieleden, wethouders, mensen op de tribune, mensen die thuis meekijken. Van harte welkom. We hebben 1 afmelding ontvangen, dat is van de heer Houtman. En voor de rest zijn we compleet. Het is vanavond de eerste officiële raadsvergadering met de nieuwe wethouders. Dus ik zou zeggen, we hebben een beetje compassie. Ook vanavond. Het is allemaal even wennen in elke en ieders rol. En ook in de dossiers. Dus, maar dat zal vast goed komen. Ook een aantal jonge gasten op de tribune. Ook een aantal jonge insprekers. En daarom zou ik bij de vaststelling van de agenda waar we nu ook komen willen voorstellen om even dat punt, agenda punt 12, het opzetten.
4: Uit verschillende dorpen in gemeente Aan Hunze mee kunnen doen. Kinderen die graag praten, kinderen die wat stiller zijn, kinderen die veel ideeën hebben en kinderen die eerst wat hulp nodig hebben met hun mening geven. Zo hoor je beter wat er leeft onder de kinderen. Ik hoop.
3: Dan ben je. Ja, meneer Stol.
5: Ja, ik kan nog 1 vraag aan Mirte. Want ik weet dat jij van de school komt uit Gasselte. Maar hebben jullie ook onderling contact gehad met andere scholen hier over de kinderraad en over de kinderburgemeester?
4: Dat weet ik niet helemaal.
3: Oké, dankjewel. Dat is ook een goed antwoord. Dankjewel voor jouw bijdrage. Je bent denk ik duidelijk geweest. Dan zou ik willen vragen of jij weer terug gaat naar je plek. En dan vraag ik nu aan Rosalie om diezelfde plek weer in te nemen.
6: Beste gemeenteraad, ik ben Rosalie Pootser-Bakoa. Ik ben 9 jaar oud en ik woon in Grollo en zit op basisschool De Drift in groep 5. Ik heb de burgemeester een brief geschreven omdat ik het belangrijk vind dat er naar kinderen wordt geluisterd. Bij ons op school hebben we een leerlingenraad. Daar zitten kinderen uit verschillende groepen in. Wij praten met de directeur over dingen die kinderen belangrijk vinden op school. Ik zit dit jaar in de leerlingenraad. Dat vind ik leuk, omdat ik dan mee mag denken over dingen op school en omdat ik het belangrijk vind dat alle kinderen kunnen zeggen wat ze ergens van vinden. Toen ik van de burgemeester hoorde dat er misschien een kinderraad voor de gemeente komt, moest ik meteen aan onze leerlingenraad denken. Want eigenlijk is het een beetje hetzelfde. Op school kunnen kinderen uit de verschillende klassen vertellen wat zij belangrijk vinden. En met een kinderraad kinderen uit alle dorpen van de gemeente vertellen wat zij belangrijk vinden. Ik vind het goed dat de burgemeester niet alleen heeft gedacht aan een kinderburgemeester, maar ook aan deze kinderraad, waardoor er meer jongeren kunnen meepraten. Er is ook al een jongerenraad. Daarom lijkt het mij een goed idee dat er ook een kinderraad komt. Kinderen en volwassenen denken niet altijd hetzelfde. Dat merk ik zelf ook. Bij ons op school is het bijvoorbeeld vaak heel druk op de weg. Ik woon tegenover de school, dus ik ben er elke dag. Vlak voordat de school begint zijn er fietsers, wandelaars, auto's en soms ook vrachtwagens tegelijk. Dat vind ik soms gevaarlijk.
7: Ook de speelplekken zijn belangrijk voor kinderen. In Grollo zijn er wel speelplekken, maar toen ik kleiner was mocht ik daar niet alleen naartoe. Nu ik wel alleen op pad mag, zijn er soms...

0: Sommige speelplekken eigenlijk niet meer leuk voor mijn leeftijd. Dat zijn misschien dingen waar volwassenen niet altijd aan denken, maar kinderen wel. En soms vinden kinderen andere dingen belangrijk. Bijvoorbeeld lantaarnpalen met groen licht voor insecten en de natuur. Volwassenen denken misschien sneller aan veiligheid. Daarom denk ik dat het goed is als kinderen en volwassenen naar elkaar luisteren. Ik denk niet dat kinderen altijd gelijk hebben, maar volwassenen hebben dat ook niet altijd. Daarom lijkt het mij een goed idee dat kinderen mee mogen praten en kunnen praten over dingen in de gemeente. Dan kunnen volwassenen horen wat kinderen denken en kinderen kunnen beter begrijpen waarom volwassenen een bepaalde keuze maken. Ik hoop dat u allemaal voor het plan stemt van de kinderraad. Dank u wel.
1: Dankjewel, Rosalie. Ook hier kijk ik de kring rond of er vragen zijn naar aanleiding van jouw bijdrage. Ja, meneer Hof?
2: Rosalie, je vertelde net dat je in de leerlingenraad zit. Ik ben wel benieuwd welke dingen daar aan bod zijn gekomen waarvan je zegt van die zouden we eventueel willen veranderen.
3: Dat weet ik dus niet heel erg goed. Want soms dan is het dat dat er soms de weken onveilig zijn. En we hebben ook een nieuw zelf boompje geplant die we misschien ook over willen plaatsen. En dat zou ik ook heel graag voor de gemeente willen.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel. Nog iemand anders uit de kring? Nee, dan ben jij ook duidelijk geweest, Rosalie. Dankjewel. Zware stoelen. Dan gaan wij naar het vragenhalf uur. Daar zijn geen nieuwe mondelinge vragen voor aangekondigd. Er zijn nog wel twee openstaande schriftelijke vragen. Dat gaat over Grevelingen en Andervinse Kanaal en de toegankelijkheid van de Pol in Grollo. En er zijn twee vragen volgens mij afgehandeld. Die gaat over de camping De Fledders. En de vragen van Pro over de VRD. Dus de veiligheidsregio Drenthe. Ik weet niet of daar op dit moment aanvullende vragen op zijn. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar punt 12. Dus inderdaad, dat is openierend. Het opzetten van de kinderraad en de kinderburgemeester. Dus ik weet niet of er nog een wisseling in de wacht van de wacht plaats gaat vinden. Nou, dan kunt u dat gaan doen. Dat ga ik ook even doen met de voorzitter samen. Die gaat even naar de plaatsvervangend voorzitter, omdat ik zelf de portefeuillehouder ben. Dus dan schors ik even kort de vergadering en neem mevrouw Neesem over.

0: Ik zie dat iedereen weer een plek heeft ingenomen. Dan gaan wij verder met inderdaad het opzetten van de kinderraad en het voorstel van een kinderburgemeester. En dan is de vraag, wie kan ik van de fracties het woord geven in de eerste termijn? Ik ga naar links. Mevrouw Boelen, ga uw gang.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Gemeentebelangen begrijpt de gedachte achter dit voorstel. Kinderen kennis laat maken met de democratie en bestuur kunnen we op zichzelf een mooi streven. Toch hebben wij nog wel een aantal twijfels. Wat ons opvalt is dat er veel aandacht is voor hoe dit georganiseerd gaat worden. Een kinderraad, een kinderburgemeester, een pilot van 3 jaar en samenwerken met de scholen. Maar we vragen ons nog af waarom juist deze vorm nodig is. Het voorstel noemt doelen als burgerschapsvorming en kinderen kennis laten maken met democratie en bestuur. Dat begrijpen wij. Maar hoe kunnen we straks, of dat ook echt gaat lukken? Wanneer is deze pilot volgens het college een succes? Ook krijgen scholen een belangrijke rol in dit initiatief. Zijn alle scholen in Aanhunsen hierbij betrokken geweest? Hoe is hierover met hen gesproken? Weten ze wat er van hen wordt verwacht? En hoe kijken ze hier zelf tegenaan? Wij horen namelijk regelmatig...

0: dat scholen al veel taken en verantwoordelijkheden hebben. Waarom vragen wij ons af hoeveel tijd en inzet dit initiatief in de praktijk gaat vragen van scholen, leerkrachten en leerlingen? Daarnaast vraagt dit voorstel niet alleen iets van de scholen, maar ook van de gemeentelijke organisatie. Er moeten uren, capaciteit en budgetten beschikbaar worden gesteld. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat het helder is welke meerwaarde dit heeft en wat het uiteindelijk moet opleveren. Wanneer het doel is om kinderen kennis te laten maken met democratie en bestuur, vragen we ons ook af hoeveel kinderen hier uiteindelijk van profiteren. Uiteindelijk gaat het om een beperkt groepje kinderen die deelneemt aan de kinderraad. Hoe zorgen we ervoor dat dit breder effect heeft dan alleen de kinderen die deelnemen? Voorzitter, we zien dit zeker dat dit voorstel met de beste bedoeling is opgesteld. Maar op dit moment blijven we nog wel met wat aantal vragen zitten. Daarom horen wij graag hoe het college tegen deze punten kijkt. Tot zover.
1: Dank u wel, mevrouw Boelen. Even voor de jongelui in de zaal. Het zijn wel heel veel moeilijke woorden die u heeft gebruikt. Ik ben benieuwd of meneer Banga van het CDA het wat makkelijker gaat vragen.
2: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal mijn best doen. Wat ons als CDA echt positief opvalt, is dat het voorstel niet alleen dat kinderen geïnteresseerd zijn in de politiek en dat er voor hem, maar dat juist het initiatief van de kinderen zelf komt vanuit school en geïnteresseerd zijn in de politiek. En waar halen dat de kinderen zelf contact op hebben genomen met met de brieven aan de burgemeester, of misschien zelfs meerdere brieven. En wij als CDA vinden het zeer positief dat onze jongste inwoners al zo'n betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving, gemeente en school laten zien. Dus wij kunnen daar niets anders zijn dan dit plan aanmoedigen. Dat hier geld en tijd gaat inzitten, wat mevrouw Boelen ook al aangeeft, dat is niet meer dan logisch, want het zal toch opgestart moeten worden en dan zal er ook enige capaciteit gevraagd worden van het ambtelijk apparaat. Maar gezien de reactie ook van de scholen, gaan wij daar als CDA vanuit dat dit een succes kan worden. En wij hebben ook al even wat onderzoek gedaan. En zo werd mij de evaluatie van de kinderraad Assen toegestuurd. Want daar hebben ze namelijk al een kinderraad. En ik zal het geheel niet allemaal gaan voorbelezen, want ze hebben een uitgebreide evaluatie gedaan van 13 bladzijden. Dus ik zal het houden op de laatste bladzijde, namelijk de conclusie. Dat zij, even kijken, wat zeggen ze hier? Ja. Heeft zich in de afgelopen 4 jaar ontwikkeld in Assen tot een succesvolle, energieke en daadkrachtige raad en organisatie. Kinderen ervaren een gevoel van verantwoordelijkheid in deelname aan de kinderraad, leert hen samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Leren over democratie en leiderschap, maar ook over communicatie, onderhandelingen en probleemoplossing. En een ander positief aspect van de kinderraad is dat het een platform biedt voor kinderen om creativiteit te uiten, ideeën te delen en te participeren. En is het ook wenselijk, zo concluderen ze dus, om de kinderraad na die 4 jaar voor te zetten en borgen binnen de ambtelijke of binnen de gemeentelijke organisatie. En nou komt het ook een beetje waar mevrouw Boelen op aanstuurt. We hebben ook een kostenberekening gemaakt. En dit gaat dan over 2023, dus 2 jaar terug. Zit er een nieuwe kostenberekening uit van ongeveer beide 18.000, 19.000 euro per jaar. En dan vraagt het ook inzet van de betrokken ambtenaren, want die hebben natuurlijk de evaluatie opgestuurd. En wij als CDA zijnde zien dat niet onoverkomelijk om tegen dit voorstel te zijn. En wij staan er als CDA dan ook zeer positief tegenover. De enige vraag die we wel hebben, eigenlijk in het verlengde van gemeentebelangen, is in hoeverre wordt het gedragen door alle scholen in Aanhunten. We hebben er alleen al 3 in Gieten. En ik begreep dat de insprekers afkomstig waren uit Gasselte en Grollo. Dus wij zouden het wel graag uitgebreid willen zien over de hele gemeente. Tot zover.
1: Oké, dank u wel. Ik geef terug naar mijn gemeentebelang. Ik zag wat verwarring. Meneer Wolters, wilde u ook? Nee? Oké, dan ga ik verder. Meneer Hummel, D66, ga u gaan.
3: Voorzitter, D66 staat positief tegenover dit initiatief. Kinderen die opgroeien in Aanhunten, ze verdienen een plek in onze democratie. Ze fietsen door ons verkeer, spelen op onze pleinen, gaan naar onze scholen en ze hebben daar een mening over. Die stem willen wij serieus nemen. Dat is precies wat een kinderraad en een kinderburgemeester kunnen bieden. Maar, en dat is een serieuze maar, we zijn ook verantwoordelijk voor hoe we dit doen. Want als wij vandaag

0: vol enthousiasme dit plan omarmen en die kinderen daarna teleurstellen doordat de organisatie niet op orde is, of doordat de pilot niet omgezet kan worden naar iets structureels, dan zeggen wij als gemeente iets wat we niet kunnen waarmaken. En dat is voor D66 een harde grens. Wij willen die kinderen niet teleurstellen. Voorzitter, we hoeven niet ver te zoeken voor een relevant referentiepunt. In februari 2022, vlak voor de verkiezingen, is in deze raad een initiatiefvoorstel aangenomen om een jongerenraad in te stellen. Een mooi initiatief, breed gedragen. Maar de start was rommelig. De jongeren die werden geïnstalleerd wisten niet goed wat hen overkwam. De rollen waren onduidelijk, de financiering onzeker en de verankering in een verordening duurde tot oktober 2024. Het is 2,5 jaar van onduidelijkheid en gesteggel, ook met de jongeren zelf. Dat kan en mag ons bij de kinderraad niet opnieuw overkomen. Want jonge tieners zijn al kwetsbaar in dat opzicht. Kinderen van 10 tot 12 zijn dat in nog sterkere mate. Onze fractie heeft de afgelopen dagen grondig gekeken naar ervaringen in andere gemeenten. En de uitkomsten waren leerzaam. Ten eerste, de ambtelijke capaciteit van 0,2 FTE is krap. In Arnhem bleek bij de tussenevaluatie dat 0,2 FTE structureel onvoldoende is zodra de kinderburgemeester actief bij evenementen wordt ingezet. In Hilversum werkte de begeleider officieel 4 uur per week, maar structureel aanzienlijk meer. Realistisch zijn er in het eerste jaar 300 tot 490 uur nodig. Voor coördinatie, werving, vergaderingen, evenementenbegeleiding en communicatie. Ten tweede, de indirecte ambtelijke uren worden niet begroot. Dat is precies wat ook in Assen misging. Assen is wat betreft omvang vergelijkbaar met Aarnhunze. Daar bleek na 4 jaar dat het initieel begrote budget van 12.500 per jaar niet toereikend was. De werkelijke kosten lagen op 17.300 per jaar. De uren van de Griffie, communicatie en beleidsmedewerkers waren niet meegerekend. Ten derde, de representativiteit is geen vanzelfsprekendheid. In Alphen aan de Rijn bleek na 4 jaar dat kinderen van slechts 2 scholen in het kindercollege zaten, terwijl brede deelname het doel was. In Aarnhunze, met haar verspreide dorpen, is het risico reëel. Voorzitter, D66 steunt de richting van dit voorstel. De intentie is goed, de betrokkenheid van scholen is bemoedigend en de pilotstructuur met evaluatie is verstandig. Maar wij willen vandaag een aantal zaken uitgesproken hebben en vragen het college om hierop te reageren. Ten eerste, wat is de werkelijke ambtelijke inzet? Wij verzoeken om voor de besluitvormende vergadering van 18 juni een realistisch FTE-beeld te geven. Inclusief de indirecte uren van Griffie, communicatie en beleid. Op basis van ervaringen elders is 0,2 FTE toereikend voor dagelijkse coördinatie, maar onvoldoende voor het totaalplaatje. Ten tweede, wat is de intentie bij tegenvallende kosten? Een pilot eindigt in theorie na 3 jaar. Maar als wij kinderen werven, enthousiasmeren, installeren en 2 à 3 jaar laten meedenken en dan de stekker eruit trekken omdat het budget tegenvalt, dan stellen wij die kinderen diep teleur. Dat willen wij niet. Wij vragen de aanwezige fracties, delen jullie de intentie dat deze pilot, als hij slaagt, structureel wordt voortgezet? Ook als dat hogere kosten met zich meebrengt. Ten derde, hoe borgen we de representativiteit? Hoe zorgt het college dat kinderen uit alle dorpen en van alle scholen in Aarnhunze vertegenwoordigd zijn? Niet alleen kinderen die via 1 school of netwerk instromen. En ten vierde, wanneer evalueren we en op welk criteria? Het voorstel noemt een evaluatie voor het einde van de pilot. Goed, maar wij willen weten op welke criteria wordt geëvalueerd en wie bepaalt of de pilot is geslaagd. Alleen de gemeente of ook de kinderen zelf. Voorzitter, D66 wil dit initiatief laten slagen. Wij willen dat kinderen in Aarnhunze over 5 jaar terugkijken op een kinderraad die echt iets heeft betekend. Voor henzelf en voor onze gemeente. Dat vraagt niet alleen om enthousiasme vandaag, maar om eerlijkheid over wat het kost en wat het vraagt. Laten we die kinderen geen belofte doen die we niet kunnen nakomen. Laten wij het wel goed doen. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Mevrouw van Zanten.
2: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik Myrthe en Rosalie bedanken voor hun dappere en heldere inspreken. Goed gedaan, meiden. De VVD vindt het belangrijk dat kinderen worden betrokken bij de onderwerpen die hun leefomgeving raken. De vraag is voor ons dan ook niet of we kinderparticipatie willen, maar hoe we dat het beste vormgeven. We hebben nog wel een aantal vragen.

0: Het voorliggende voorstel. Allereerst vinden wij het verstandig om eerst te kijken naar de ervaringen met de jongerenraad. Welke doelen zijn destijds gesteld? Wat heeft de jongerenraad opgeleverd? En welke lessen kunnen we daaruit trekken? Wat ons betreft is het logisch om eerst te evalueren wat we al hebben voordat we een nieuwe structuur optuigen. Waarom wij hier kritisch naar kijken is dat een kinderraad en een kinderburgemeester niet alleen een nieuwe structuur met zich meebrengen, maar ook vragen om financiële ondersteuning en de juiste begeleiding. Daarom vinden wij het belangrijk om eerst goed zicht te hebben op de ervaring met de huidige jongerenraad en vast te stellen of er daadwerkelijk iets ontbreekt in de bestaande vorm van jongerenparticipatie. Pas daarna kunnen we beoordelen of een structuur noodzakelijk is en welke vorm het beste past bij A.N. Hunze en de gevraagde financiële middelen in balans zijn. In dat kader hebben wij nog een praktische vraag. Waar wordt de ondersteuning van de kinderraad belegd? Ligt die verantwoordelijkheid bij de griffie of bij het ambtelijk apparaat? En wat betekent dat voor de inzet en de beschikbare capaciteit binnen onze organisatie? Voorzitter, de VVD is voor kinderparticipatie, maar nog niet overtuigd over een formele kinderraad met een kinderburgemeester daarvoor de meest passende vorm is. Wat ons betreft moeten we vooral kiezen voor een aanpak die werkt voor onze jongeren en past bij A.N. Hunze. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan ga ik naar Pro, mevrouw Ploeger.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, Pro A.N. Hunze is heel blij met het idee om een kinderraad en een kinderburgemeester te installeren. En dat dat nu globaal is uitgewerkt en dat we hier vandaag over kunnen spreken. Nou, ik vind het ook heel leuk dat kinderen in onze gemeente geïnteresseerd zijn, hier komen inspreken. En laten we dit vooral ook als gemeente stimuleren. Als gemeente willen we toekomstbestendig zijn. En ook over 4 jaar weer, hopelijk, jongeren raadsleden beschikbaar hebben. En dan zullen we toch echt inwoners en vooral kinderen en jongeren zelf moeten betrekken en motiveren. We kunnen als gemeente niet meer achterblijven op ontwikkelingen die in de gemeente al om ons heen vol aan de gang zijn, zoals net ook is besproken. Diverse gemeenten hebben dus al een kinderraad, kinderburgemeester geïnstalleerd en een evaluatie erop zitten. Uit die evaluaties blijkt positief, maar ook soms negatieve dingen. Bijvoorbeeld dat het soms symbolisch wordt geacht. Dat moeten we voorkomen, want het idee van zo'n adviesorgaan, net als bij de jongerenraad, is dat ze gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. En dat ze dus ook echt betrokken worden bij de politiek. Bij onze eigen jongerenraad gebeurt dat in mijn ogen op dit moment helaas ook te weinig. Verder vind ik het mooi om te zien dat het een groot deel van de argumenten overeenkomen die ik in mijn motie heb verwerkt en hier ook weer terugzie. Het college zet hiermee een stap in de goede richting om kinderen en jongeren serieus te betrekken en serieus te nemen. En dit voorstel roept bij Pro wel een aantal vragen op. Bijvoorbeeld, de jongerenraad is tussen 14 en 23 jaar oud. Wat wordt dan de leeftijdsgroep voor de kinderraad? Hopelijk sluit deze aan op die van de jongerenraad. Anders valt er namelijk een leeftijdsgroep buiten de boot. En het kan niet de bedoeling zijn, lijkt mij. Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren betrokken worden bij A.N. Hunze. Verder staan er een aantal zaken in de tekst die niet helemaal in overeenstemming lijken met elkaar. Bijvoorbeeld, er staat in de tekst: een kinderburgemeester is een symbolische vertegenwoordiger die het werk van de kinderraad zichtbaar maakt. Maar hoe staat dat dan vervolgens in verhouding tot teksten als kinderen structureel te betrekken en hun ideeën een plek te geven in gemeentelijk beleid? Een zichtbare en betekenisvolle plek in de lokale democratie geven. Dat hun meningen ertoe doet en dat zij daadwerkelijk invloed kunnen hebben op bepaalde thema's. Het perspectief van kinderen structureel mee te nemen in gemeentelijk beleid. Inbreng die tastbare impact kan hebben. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik hoop dat het doel van de kinderraad en kinderburgemeester niet enkel symbolisch is. Daarom ben ik wel benieuwd, als dat inderdaad het doel is, niet symbolisch, hoe voorkomt u dan dat het dus wel symbolisch wordt? De kinderburgemeester maakt het werk van de kinderraad zichtbaar en brengt de stem van de kinderraad onder de aandacht bij de gemeente, inwoners en lokale partners, staat in de tekst. Dan vraag ik mij af, hoe dan? En hoe wordt de kinderparticipatie breder getrokken dan alleen de kinderraad, kinderburgemeester, zodat de stem van alle kinderen doorklinkt, zoals gemeentebelangen ook al aangaf. Natuurlijk helpt de motie die ik vandaag daarbij indien, maar mogelijk is er al over nagedacht en zijn er ook al andere ideeën. En wat doen we dan vervolgens met het voorstellen van de kinderraad? Hoe doen we dat? De kinderraad komt regelmatig samen. En heeft u al een idee hoe frequent dat is? Dus hoe regelmatig, zoals in de tekst wordt genoemd? En zit de kinderburgemeester er dan ook bij tijdens de gesprekken met de kinderraad? Die moet dat immers dan ook vervolgens vertegenwoordigen in de politiek. Nou, een aantal partijen noemen ook al over evaluaties die dan in verschillende gemeentes hebben plaatsgevonden. En trekken wij daar dan ook lering uit? We hoeven namelijk niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. En mogelijk kunnen wij

0: hier direct al aanpassingen in doen, zodat we die problemen die eerdere gemeentes hebben gehad, voorkomen. Vervolgens is ook de vraag geweest bij meerdere partijen of scholen dan evenredig worden betrokken bij de politiek of bij dit project. Er wordt al aangegeven in de tekst dat bepaalde scholen minder tijd hiervoor hebben en dat hier flexibel mee omgegaan dient te worden. Maar hoe voorkom je dan dat de ene school dus wel heel veel meedoet, de andere school niet? En dat het voor het kind afhankelijk wordt wel om welke specifieke school je zit, of je hieraan mee kan doen of niet? Dat lijkt me ook niet de bedoeling. En is er al iets meer bekend over hoe de kinderraad zelf gevormd wordt? Dus door welke kinderen zelf? En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de verschillende leeftijdscategorieën van welke scholen, dat dat ook evenredig is. En wie doet dan de werving en de selectie? Wie bepaalt wie er wel en niet in komt als er te veel of meer dan genoeg gegadigden zijn? En bij de kinderburgemeester, wat is dan het gewenste profiel? Vervolgens ben ik ook nog benieuwd hoe u de rol van de ouders in dit geheel ziet. En ik heb het standpunt van D66 gehoord met betrekking tot dat een pilot 3 jaar is en dat je vervolgens kinderen dan mogelijk teleurstelt als die pilot daarna niet meer doorgaat. Wij zijn het eens met dat standpunt. Nou, wij vinden het dus kortom een goed idee, maar we hebben nog wel wat vragen over de uitvoering en veelal ter voorkoming dat het symbolisch wordt en dat alles dus ook soepel verloopt. Dank u wel.
1: Dank u wel. En dan ga ik naar de heer Hiemstra. Die mag een heleboel vragen gaan beantwoorden. Maar ik heb hem heel driftig mee zien schrijven, hoor. Dus ik denk dat het wel goed komt.
2: Dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik daar net voor ingehuurd zijn, hè, om vragen te beantwoorden, verduidelijking te geven. Dus daar ga ik mijn uiterste best voor doen. U heeft de insprekers gehoord dat zij brieven naar mij hebben gestuurd. Dat klopt. En dat zijn niet de enige kinderen die in de afgelopen jaren brieven hebben gestuurd. Er is ook iets als het jeugdjournaal. En het jeugdjournaal besteedt ook met enige regelmaat aandacht aan kinderburgemeesters, kinderraadsleden. En dat inspireert ook kinderen om eigenlijk de vraag te stellen per brief. Maar ook als ik regelmatig op scholen kom, krijg ik bijna altijd dezelfde vraag. Hebben wij ook een kinderraad en hebben wij ook een kinderburgemeester? Dus het is niet alleen deze kinderen die vandaag het woord hebben gevoerd. Het zijn echt veel meer kinderen die ook de afgelopen jaren onze brieven hebben gestuurd en daar ook verzoeken om hebben gedaan. Het zit ook wat langer in het vat. En nu ligt er in elk geval een voorstel voor. En het voorstel is vooral, denk ik, ingegeven door burgerschapsvorming, klinkt het heel mooi, maar ook de kennis te maken met de democratie. Hoe werkt dat? Hoe werkt het met elkaar? Belangen af te wegen. Hè? Democracity kennen wij ook in deze gemeente. De mensen die erbij geweest zijn, die zien ook hoe dat gaat. Dan moet je samen een stad bouwen. En welke afwegingen maak je daarbij? Dus het gaat van die invalshoek is hier ook nu voorgelegd. Vooral democratie, hoe leer je met elkaar omgaan? Hoe beweeg je belangen af? Hoe werkt nou een gemeente? Hoe werkt een gemeenteraad? Wat komt er allemaal bij kijken? Daarvoor hebben we dit voorstel neergelegd. En ik hoor best heel veel vragen ook op detail. En wij hebben natuurlijk zelf ook wel nagedacht van hoe zou dat kunnen. En we hoeven inderdaad niet heel ver om ons heen te kijken. Onze buurgemeente Borgerloo-Doorn heeft het. Onze andere buurgemeente Assen heeft het. En daar hebben we natuurlijk driftig gebruik van gemaakt. We hebben ook gekeken naar welke kosten worden daar gemaakt. En is dat dan ook een beetje een reële inschatting? En naar ons oordeel is het dat. Dus ook in vergelijking met Assen en Borgerloo-Doorn. Dat is ook de inspiratie geweest van hoe kunnen we daar mee omgaan. Waarom een pilot? Dat is denk ik ook een hele goede vraag. Nou, ik ben ook niet naïef. Wij zijn ook niet naïef. We weten ook best wel dat dit soort dingen rondom, ook niet iedereen is dol enthousiast over democracy. We doen het wel. Maar ik weet best wel dat dat ook in de raad natuurlijk niet, als ik meteen met een voorstel zou zijn gekomen, als wij meteen met een voorstel zouden zijn gekomen om permanent te gaan doen, dan denk ik dat we wat meer weerstand nog hadden gehad dan op basis van een pilot. En daarom is daar ook voor gekozen. Incidentele middelen, kijken hoe het gaat, vervolgens kijken van of iedereen inderdaad overtuigd is om daarmee door te gaan en het daarom ook structureel te maken. Dat is de overweging geweest. En ook de overweging, en ook alvast even naar meneer Hummeling, zal er zometeen ook wat verder op ingaan. Want deze kinderen zijn enthousiast. Ik denk dat er heel veel meer kinderen en evaluatie, en die snap ik wel. Alleen die vind ik in dit verband ook wel ingewikkeld. Want eigenlijk gaan we toch in gesprek. En ja, het is ook de bedoeling dat uit de kinderen zelf natuurlijk naar voren komt wat zij belangrijk vinden, waar zij over willen spreken. En dat zal het vooral gaan, de evaluatie van zijn de scholen enthousiast, zijn de kinderen enthousiast, maar ook met een ander doel. De praktische vraag, wie gaat dat doen? Nou, de bedoeling is dat dat vanuit de ambtelijke organisatie gedaan wordt. En dat is ook een taak die je er niet zo even bij kunt doen.

0: ook wel je passie voor hebben. Je moet er ook feeling voor hebben. Om dat ook kans van slagen te laten hebben. Dus dat is het antwoord op die praktische vraag. Nou, niet symbolisch, klopt. Maar dat symbolische zat ook vooral op de kinderburgemeester. Het heeft natuurlijk formeel geen rol. Maar je maakt wel de kinderen daarmee heel zichtbaar. En die heeft wel de rol natuurlijk om ook de boel wat te begeleiden. Nou, ik heb inderdaad al wat gezegd, denk ik, ook over de vragen die u zei. Van de evenredige vertegenwoordiging hebben we het over gehad. Nou, groep 7-8, dat is de leeftijdscategorie. Ja, eigenlijk denk ik dat ik uw vragen ook gehad heb in de bijdragen die ik gegeven heb. En als er nog iets ontbreekt, dan hoor ik dat ook graag. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Hiemstra. Gaan we zo even voor de publieke tribune nog een rondje doen. Dan ga ik de andere kant op. Begin ik bij mevrouw Ploeger. Tweede termijn. Ga u gaan.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit even te kijken naar... Er zijn een aantal vragen in mijn optiek nog onbeantwoord gebleven. Sowieso wat meer met betrekking tot scholen. Alle scholen worden betrokken. Maar er wordt aangegeven dat niet alle scholen daar dus tijd voor hebben. En dat er flexibel mee omgegaan wordt. Dus hoe wordt daar dan flexibel mee omgegaan? Dat het wel... een beetje evenredig is welke kinderen in zo'n kinderraad komen. En wat doen we met voorstellen van de kinderraad? Ik weet niet of u daar al iets over kan zeggen. En hoe ziet u de rol van ouders in dit geheel? En nog een stukje met betrekking tot werving en selectie. Bij veel gegadigden, wie komt er dan wel en niet in? Dus hoe wordt die afweging gemaakt? En wat is het profiel van de kinderburgemeester? Dat was het, dank u wel.
1: Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Nee, mevrouw Van Zanten heeft geen... Meneer Hummel, nog vragen en opmerking? Nee. Steek ik over naar meneer Manga, CDA.
3: Jazeker. Ik heb nog wel één aanvullende vraag die ik in de eerste ronde vergeten ben. Want het college geeft aan dat zij de pilot willen starten in het volgend schooljaar, 2026-27. De planning... Als alles een beetje recht is, zou er rond december dan een kinderraad actief kunnen zijn. De ervaring uit de evaluatie van de gemeente Assen leert dat het wel eventjes kost... voor de gekozenen om hun, als ze zich georiënteerd hebben... enigszins thuis voelen in de kinderraad. Alleen dan heb je zo rond de kerstvakantie nog, dan zijn we januari. Ja, en dan is het juli alweer zomervakantie. En volgens de planning zou er dan alweer een nieuwe kinderraad... actief moeten zijn. Dus het CDA vraagt zich af of dat misschien een beetje aan de vroege kant is voor de startende kinderraad / burgemeester. Tot zover.
1: Oké, dank u wel. Mevrouw Boelen, gemeentebelangen.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. U noemt het al dat de schooldirecteuren en dat de school heel enthousiast is. Is daar ook... Is het dan ook verteld dat zij daar ook uren in vrij moeten maken? Zijn ze dan nog steeds zo enthousiast? Daar ben ik wel even heel erg benieuwd naar. En de werving en selectie inderdaad, hè, wat mevrouw Ploeger al noemde. Ja, wij zien dat dan ook bij de scholen wordt neergelegd. Tenminste, dat is een beetje wat ik uit de tekst haal. Maar is dat dan dat elke school dan één persoon krijgt, één raadslid krijgt? Hoe moet ik dat zien? Tot zover.
1: Oké, dank u wel. Meneer Hiemstra, aan u het woord.
0: Dank u wel. Nou, dan begin ik bij de laatste vraag. Eén raadslid, ja, in principe wel. Dus het idee is dat de leerlingenraad een vertegenwoordiger kiest. En die is dus een vertegenwoordiger van die school in de kinderraad. En dat is in principe dus één persoon. Kost het de scholen tijd? Ja, het zal ze iets tijd kosten. Is elke directeur daar enthousiast over? Nou, daar kan ik u geen antwoord op geven. Maar wij hebben echt, dat blijkt ook uit wat Stichting Prima nog gemaild heeft of gestuurd heeft. Ze zijn gewoon enthousiast. En dat zal vast, overal in deze raad zal de een ook wat enthousiaster zijn dan de ander. Dus dat zal bij schooldirecteuren en bij anderen ook zo zijn. Maar de grote lijn is dat ze gewoon enthousiast zijn om het te gaan doen. En ik vind het ook niet zo gek. Misschien heeft u toevallig één gesproken die wat minder enthousiast is, dat zou kunnen. Maar ze zijn enthousiast, maar dat blijkt ook echt wel uit de bezoeken en de contacten met de scholen. Die kinderen zijn er ook gewoon wel mee bezig. Die kijken veel breder dan alleen het eigen belang van het individuele

0: kind op de eigen school. Die hebben ook ideeën over de wereld waarin zij leven.
1: Mevrouw Boelen wilde reageren.
2: Ja, nog even een reactie dan. Want hoeveel uren denkt u dat een school hier mee bezig zal zijn?
0: Ik denk dat het zwaartepunt ligt niet bij de scholen zelf. Hè. Dus uiteindelijk komt uit die scholen een afgevaardigde. Maar ze hebben ook een leerlingenraad. Hè. Dus op dit moment praat de directeur ook met de leerlingenraad. Ik ga binnenkort naar de Papenvoort school, omdat de leerlingenraad een vraag gesteld hebben. Zo zijn ze met allerlei dingen bezig. En ik heb de indruk dat de scholen en de schooldirecteur en die leerlingenraad ook heel serieus neemt. En dat die daar ook best wel veel tijd aan besteden. En dat is ook een verkiezing vanuit de scholen zelf om daarin te komen. Daar moet je ook wat voor doen om dat voor elkaar te krijgen. Dus ze vinden dat allemaal heel erg, nemen dat serieus. En hoeveel uren precies, dat durf ik niet te zeggen. Maar uiteindelijk, de kinderen zullen hier naartoe moeten komen. Ik ga ervan uit dat ze in deze raadzaal gewoon vergaderen. Ja, en daar zal vooral ook een rol van de ouders dan eerder bij weggelegd zijn. Dus de scholen hebben heus wel wat daarin te doen. Maar dat is niet een belemmering geworden. Ook niet vanuit Prima, ook niet vanuit CQC, om dit te gaan doen. Even kijken. De vraag van de heer Banga over is het tekort? Ja, het is natuurlijk een schoolseizoen. Wij hebben zo geredeneerd van het is nu juni. Voordat de raad dit heeft besloten, zijn we ongeveer in schoolvakantie. Dus als je reëel bent, dan kunnen we dat beste gaan opstarten vanaf september. En ben ik met u eens dat het daarmee het eerste jaar een wat korter jaar wordt? Dat klopt. Dus dan zul je wat minder vergaderingen kunnen hebben. Dan zul je misschien wat minder kunnen doen. Maar om dan te zeggen van dan laten we die gewoon anderhalf jaar zitten. Dan denk ik van het is toch ook andere kinderen moeten dan ook weer een kans krijgen. Je hebt geproefd, je hebt meegewerkt aan de opstart. Je hebt wat dingen kunnen doen. Dat is onze overweging geweest om toch te zeggen van daarna gaan we het ritme van de schooljaren aanhouden. We hebben één keer een opstart. Ja, dat klopt. Dat is dan jammer. Maar die maken ook het hele begin mee. Dus dat is het idee daarvoor geweest. Dan mevrouw Ploeger. Scholen evenredig, dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat in principe alle scholen meedoen in onze gemeente. Is er nou één school die gewoon niet wil, of die vinden het te veel moeite, of die, wij kunnen ze niet dwingen. En ik denk ook met dit soort dingen, je moet wel enthousiast zijn. Hè? Als je meedoet om het mee moeten doen, dan heeft het weinig toegevoegde waarde en dan levert het ook niet zoveel op. Dus dat leggen we echt bij de scholen neer. We gaan ervan uit dat dat goed komt. Wat doen we te voorstellen? Dat ligt er een beetje aan. Als het voorstellen zijn die voor het college zijn, dan moeten die ook serieus in het college besproken worden. Zo hebben we het er ook in de voorbereiding over gehad. Ook het vorige college, maar ook dit college hebben we er al zo over gesproken. Van als er voorstellen komen, dan moet je er ook serieus naar kijken. En dan moet je er ook serieus over in gesprek gaan. Want anders is het inderdaad alleen maar symbool. En hetzelfde geldt voor de raad. Het kan natuurlijk zijn dat er iets uitkomt waarbij er een voorstel of een motie of wat dan ook richting gemeenteraad gaat. Dan mag je ook van de gemeenteraad, denk ik, verwachten dat je daar op een goede manier naar kijkt. Maar dat is dan ook aan de gemeenteraad natuurlijk gewoon zelf. Wat doen we met hoe de ouders? Daar heb ik het net al even over gehad, wat hun rol vooral zal zijn. Dan hebben we over de werving. Wat ik net al zei, de werving uit de leerlingenraad. Wat wordt het profiel van de kinderburgemeester? Uiteindelijk, de raad, ook deze raad, stelt een profiel voor de burgemeester op. Dus het zal de kinderraad ook gaan doen. En op basis van dat profiel, en u kunt zich wel een beetje voorstellen wat erin zit. Dus wat breder moet kunnen kijken. Je moet ook kunnen spreken in de openbare. Dus je wat dingetjes moet doen. Dus je zult wel wat van dat soort criteria op. Maar ik denk dat kinderen er heel goed uitkomen wat ze van een kinderburgemeester verwachten. En daarna kiezen ze die zelf. Dat is de bedoeling. Dus niet dat wij dat allemaal gaan bedenken. Het is dan ook aan de kinderen zelf om dat te bedenken. Dat waren volgens mij de vragen die ik nog open had staan.
1: Goed, dank u wel, meneer Hiemstra. Ik denk dat dit onderwerp door kan naar volgende week, naar de besluitvormende vergadering. Ik zie wat instemmende gezichten, dus er wordt geknikt. Dan zijn we eigenlijk aan het punt van dit einde van dit agendapunt. Dus ik wil onze jonge gasten, die heel knap hebben volgehouden dat ze stil moesten blijven zitten en niet te veel gaan wiepelen en geen vliegtuigjes door de zaal hebben gegooid. Wel gevouwen konden wij net zien. Maar dat geeft niet. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En we gaan zo even 5 minuten schorsen. En dan gaat de Grote Mensenraad weer verder met het besluitvormende deel. Ik sluit de vergadering. Schors. Schors. Schors. Schors.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.

0: www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht

0: Onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Ik heropen deze vergadering en we gaan door nu bij agenda punt 5. Want we hebben natuurlijk agenda punt 12 even naar voren gehaald. Dat is de agenda punt 5, snel van de vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 21 mei en 28 mei. Wil hier iemand hierover het woord? Is niet het geval, dan stellen we die vast. Dan zijn we bij de vaststelling van de regiovisie gespecialiseerde jeugdhulp in Drenthe. Bij dit agendapunt wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. En dat gaat over een visie waarin de 12 Drentse gemeenten gezamenlijk hebben vastgelegd hoe zij willen zorgen voor een toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp. We zitten in de besluitvorming. Dus ik kijk even rond wie hier over het woord wenst. Dus meneer Boltes, mevrouw De Groot. Mevrouw De Groot.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst, wij onderschrijven de uitgangspunten in deze regiovisie. Maar we zien ook wel de nodige aandachtspunten voor de uitvoering. En vorige week hebben we het daar ook uitvoerig met elkaar over gehad. Als het gaat om jeugdzorg en jeugdhulp. Daarbij werd de toezegging gedaan dat de raad op de hoogte gehouden zou worden van de voortgang, effectiviteit en maatschappelijke resultaten van dit beleid. En mijn vraag is of de portefeuillehouder al iets meer kan zeggen over de manier waarop en de frequentie. En als dit nog niet duidelijk is, wanneer daar dan wel helderheid over wordt gegeven. Tot zover.
3: Dank u wel. Meneer Boltes.
5: Dank u wel, voorzitter. Gemeentebelangen kan instemmen met het voorgestelde besluit met betrekking tot regiovisie gespecialiseerde jeugd. We kunnen ons heel goed vinden in de benoemde uitgangspunten in het beleid. Uiteraard is het goed en cruciaal, het lijkt mij zelfs vanzelfsprekend, dat we uitgaan van een goede bereikbaarheid en een goede kwaliteit van de aangeboden jeugdhulp. Maar daarnaast is het ook belangrijk om met elkaar af te spreken dat we onze best moeten doen dat het aanbod financieel beheersbaar blijft. En hoewel het vaststellen van de visie op zich geen buitensporige kosten voor onze gemeente met zich meebrengt, gaat het financiële aspect uiteraard wel een grote rol spelen als straks een uitvoeringsagenda opgesteld gaat worden. Want zoals terecht in de regiovisie opgenomen is, blijft er ruimte voor lokale verschillen en eigen accenten als we in onze gemeente aan de slag willen. Voorzitter, onze fractie is van mening dat we alles op alles moeten zetten om de al maar toenemende kosten voor jeugdhulp enigszins te beteugelen. Daarbij moeten we ons dan wel heel goed beseffen dat meestal, en ook in de situatie waarin we ons nu bevinden, de kosten meestal voor de baat uitgaan. Ongetwijfeld zal de provinciale samenwerking leiden tot meer efficiëntie en een meer samenhangend beleid. Hetgeen de kosten wellicht, hopelijk, enigszins weet te verminderen. We hopen van ganser harte dat we er in gezamenlijkheid in zullen slagen om het inkopen van lichte jeugdhulp beter te gaan organiseren. En ook dat we de veel te vele verwijzingen door officiële verwijzende instanties enigszins weten te beperken. Echter, onze fractie is van mening dat we vooral in onze eigen gemeente eensgezind aan de slag moeten met de grote maatschappelijke uitdaging die er ligt. En dat is volgens ons het versterken van de lokale, sociale en pedagogische basis. In dit verband wil ik daarom graag het belangrijke gezegde noemen: it takes a village to raise a child. En op verzoek moet ik daar de vertaling even bij aanleveren. Er is een dorp nodig om een kind op te voeden. Daarnaast leeft bij gemeentebelangen de verwachting dat de lokale teams, straks van Attenta en Impuls, die bezig zijn gevormd te worden, een belangrijke en wezenlijke rol zouden kunnen gaan vervullen. Als laatste willen we opmerken dat het ook goed zou zijn dat op een overzichtelijke en toegankelijke manier in beeld of in kaart gebracht wordt welke ondersteuningsmogelijkheden er zoal in onze gemeente zijn voor opvoeders. En dan met name voor al die ouders, verzorgers die zich soms geen raad meer weten. Voorzitter, het zal u vast niet verbazen dat onze fractie heel veel vertrouwen heeft in het nieuwe college. Hoewel we zelf geen concrete voorbeelden kunnen aandragen en beseffen dat het college ook niet kan toveren, hopen we toch dat ze bij het opnemen

0: opstellen van de uitvoeringsagenda. Onze aanbeveling, onze overweging, om te proberen iets aan die pedagogische en sociale basis te verbeteren. Zeer ter harte wil nemen. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Kijk nog even de kring rond. Verder niet, dan geef ik graag het woord aan wethouder Hilgenga.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik begin even bij de vraag van D66. De aandachtspunten met betrekking tot de voortgang en de monitoring van hoe loopt het nu? Hoe gaat het met de financiën? En op welke manier gaan we dat doen? En in welke frequentie? Dat was een beetje volgens mij de essentie van uw vraag. Nou, we worden jaarlijks straks via de PNC-cyclus geïnformeerd, omdat we werken aan een GR-structuur waarbij we dan ook steeds moeten rapporteren aan u terug. Hoe doen we de dingen? Dus daar is er sowieso een verplichte rapportage. En daarnaast gaan we natuurlijk ook de werkwijze in totaliteit gewoon goed evalueren. Wat we nu aan de voorkant nog heel erg moeten doen is zorgen dat er goed gemonitord gaat worden. En dat is op dit moment in gang gezet, dat we echt goed gaan monitoren. Hoe kunnen we nou kijken dat we de goede dingen doen? En dat heeft betrekking op het type aanbod. Hè. Zorgen wij voor het aanbod wat ook echt nodig is? Sluit dat aan? Hoe werkt dat met die verklarende analyse? Leidt dat er ook toe dat er minder doorverwijzingen komen, maar dat kinderen in één stap ook komen bij de hulp die ze nodig hebben? Nou, daarvoor moeten we echt nog veel gegevens verzamelen. Daarvoor zijn we er ook nog niet. En ik kan me goed voorstellen dat we u daarin ook meenemen om daar op de hoogte te houden. Hoe doen we dat? En loopt dat ook goed? En daarmee hoop ik dat ik uw vraag voldoende heb beantwoord. Dan ga ik even naar gemeentebelangen. Terecht dat u zegt er moet een uitvoeringsagenda... En die willen we graag van weten hoe dat gaat. Maar de uitvoeringsagenda van dit stuk gaat echt over de gespecialiseerde jeugdhulp. En voor het andere deel moeten wij als gemeente echt heel erg nodig zelf aan de bak. En dat gaat inderdaad, zoals u zei, met de lokale teams. Gaan we samen kijken en ook met de dorpen hoe we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat kinderen in die zwaardere vormen van hulp terechtkomen. Want daar zit toch wel, ook als het gaat over het verhaal van het kostencomponent, het instrument om aan te draaien. Want op het moment dat kinderen al zijn bij gespecialiseerde jeugdhulp, zijn we eigenlijk al te laat. En we willen juist voorkomen dat ze daar komen. En daar zit ook echt de uitdaging. En ik ben helemaal met u eens dat we daar heel hard mee aan de slag moeten gaan om die pedagogische basis te versterken. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik kijk nog even in de tweede termijn. Ja, mevrouw de Groot.
3: Ja, nog een korte vervolgvraag. De portefeuille geeft zojuist aan dat ze zich kan voorstellen dat wij worden meegenomen in de ontwikkeling als het gaat om het monitoren. Dat is een goed begin, maar kan er misschien ook toegezegd worden dat de raad daarin meegenomen gaat worden?
1: Dank u wel. Mevrouw Hilgenga.
2: Ja, daar kan ik wel een toezegging op doen.
1: Anderen nog? In ieder geval kan ik dan ook concluderen dat u kunt instemmen met deze visie. Dat is het geval. Ik kom net erachter dat mijn telefoon, denk ik, nog boven ligt. Dus ik moet even schorsen om mijn telefoon op te halen. Als u wel even blijft zitten, dan gaan we ook meteen weer verder. Ik schors even de vergadering. We zijn weer zover. Ik heropen de vergadering, dan gaan we naar de agenda punt 7. Een zienswijze meerjarig uitvoeringsplan economische agenda. We hebben gezien dat daar de klankbordgroep bezig is geweest om daarover na te denken. Dus ik denk dat mevrouw Oordwijn maar het woord geeft namens de klankbordgroep, denk ik, om een toelichting te geven op het werk wat jullie gedaan hebben. Mevrouw Oordwijn.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. Er is door de kwartiermaker Economische Agenda en zijn team hard gewerkt om tot dit concept meerjaren uitvoeringsplan te komen. Ik noem hem hierna MUP. En was een hels karwei. Daarvoor onze dank. Maar ook dank aan mevrouw Hamstra, die samen met de ambtelijke ondersteuning van de twee andere Noord-Drentse gemeenten het raadsvoorstel hebben voorbereid. Ik weet dat ze thuis meekijkt en niet houdt van complimenten, maar deze heeft ze dik verdiend. De klankbordgroep Nijbegun is na de verkiezingen weer op volgende.

0: Volle sterkte. En bij de nieuwe leden is de betrokkenheid bij het dossier groot. En hebben we met elkaar op constructieve wijze een zienswijze in de vorm van een amendement opgesteld. Het uitvoeringsplan beschrijft hoe er wordt samengewerkt aan de uitvoering van de economische agenda. Het zet in op 3 ambities: ontwikkelen en toepassing van technologie, het opleiden van talent, deze benutten maar ook behouden, en het ontwikkelen van toerisme als krachtige motor. Het uitvoeringsplan beschrijft voor de periode van 2026 tot 2028 de eerste stappen richting de uitvoering van de economische agenda. Als Drenthe erkennen we dat de problematiek in sommige gemeenten in Groningen van een andere orde zijn als die van in de 3 Noord-Drentse gemeenten. Denk aan herstel en versterking. En als je de tweede staat van Groningen doorleest, daarvan hebben jullie een light versie op je desk gevonden, dan zie je dat het in sommige gemeenten met de brede welvaart veel minder gesteld is dan in andere gemeenten. En wij snappen dan ook heel best dat de ene gemeente een spreekwoordelijke of een grotere stuk van de spreekwoordelijke taart krijgt dan de andere gemeente. Ten eerste onderschrijven we het raadsvoorstel zoals deze gezamenlijk met de andere Noord-Drentse gemeenten is voorbereid. Zal ik in kort die punten nemen opnoemen? Of,
1: Ik zou in elk geval even inzoomen op het amendement wat u wilt toevoegen.
0: Oké, nou jullie hebben allemaal kennis kunnen nemen van het raadsvoorstel. Maar daarnaast hebben we enkele punten die we in willen brengen. Deze zijn: het duidelijk maken van wat er met de middelen gebeurt als projecten niet doorgaan of vertraging oplopen. En dat er criteria worden vastgelegd wanneer een initiatief van ontwikkelbudget naar uitvoeringsbudget gaat. Overal waarin een MUP gesproken wordt over MKB, ook ZZP'ers onder deze doelgroep te laten vallen. Onder het kopje concrete aanknopingspunten voor het MKB toevoegen hoe invulling wordt gegeven aan het Noordelijk Ondernemershuis en welke ondersteuning ondernemers kunnen verwachten en hoe de toegankelijkheid wordt geborgd. Ons uitgangspunt is dat iedere ondernemer, ongeacht omvang of sector, terecht moet kunnen in het Noordelijk Ondernemershuis met vragen en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, ontwikkeling en ondernemerschap. Meer aandacht voor kwaliteitsinvesteringen in de vrije tijdseconomie. Aanvullen met name in het veenkoloniale deel en de doorontwikkeling van de vaarrecreatie. In het MUP wordt gesproken over terugkerende evenementen met nationaal bereik. En het verzoek is dan ook om deze evenementen voor een breed publiek betaalbaar en toegankelijk te houden. Ook wordt in het MUP gesproken over energie, industrieprojecten en toerisme. Deze activiteiten kunnen grote gevolgen hebben voor de woon- en leefomgeving van de inwoners in het gebied. Geef daarom duidelijk aan in het MUP op welke manier rekening gehouden wordt met ruimtelijke impact en draagvlak bij inwoners bij deze projecten. Ook wordt er gesproken over uitval van vrouwen. Dit vinden wij negatief en medisch klinken. En we spreken liever over het versterken van duurzame inzetbaarheid rondom zwangerschap en overgang. Het versterken van duurzame inzetbaarheid van vrouwen draagt namelijk bij aan gelijke kansen en een toekomstig bestendige regionale economie. En als laatste, per programmalijn duidelijke meetbare doelstellingen en evaluatiemomenten op te nemen, zodat de voortgang en effectiviteit van ingezette middelen inzichtelijk blijven. Een hele lijst, maar wij zijn van mening dat we met deze zienswijze in de vorm van een amendement een bijdrage leveren aan een effectievere uitvoering van de economische agenda voor zowel Groningen als Noord-Drenthe. En hopen de punten terug te zien in de herziene versie van het MUP 2026-2028. Tot zover.
1: Dank u wel. Andere leden het woord. Ja, mevrouw de Groot.
2: Ja, nu doet hij het wel. Ja, het amendement op de zienswijze hebben wij mede ondertekend, omdat de hoofdlijn wat ons betreft de zienswijze versterkt en, zoals mevrouw Oortwijn ook al aangaf, het bijdraagt aan een beter uitvoerbaar MUP. Het is inderdaad onmogelijk om iedere keer voluit te spreken, maar het gaat natuurlijk om het uitvoeringsplan. Niet elk onderdeel zouden wij exact op dezelfde manier formuleren en daarover wil ik toch wel een paar opmerkingen maken. Allereerst het toegankelijk houden van evenementen voor een groot groot publiek. Ja, dat is natuurlijk een nobel streven. Maar is het wel zo passend in een zienswijze op dit uitvoeringsprogramma, dat vooral bedoeld is om een economische impuls te geven aan de

0: regio en hiervoor een investeringsrichting en uitvoeringsstructuur geeft. Hetzelfde geldt voor de ruimtelijke impact van energie- en industrieprojecten en toerisme. De ruimtelijke impact is zeker een belangrijk aandachtspunt, maar is het niet vooral een punt om als gemeente zelf te bewaken? Tot slot spreken we over uitval van vrouwen, over duurzame inzetbaarheid van vrouwen. Uiteindelijk wordt hetzelfde bedoeld uiteraard, maar uitval van vrouwen, al klinkt het niet leuk, het is wel een duidelijke benoeming van het probleem. Als we het probleem niet meer duidelijk benoemen, bestaat dan niet het risico dat we het doel, uitval voorkomen, uit het oog verliezen. Zoals gezegd, wij zouden het anders formuleren, sommige punten misschien weglaten, maar steunen de hoofdlijn. We zijn wel benieuwd naar de reactie vanuit het college en vanuit andere fracties op onze vragen en opmerkingen. Tot zover.
1: Dank u wel. Ja, meneer Mulder.
2: Dank u wel, voorzitter. Het meerjarig uitvoeringsplan, het MUP inderdaad, biedt een herkenbare koers voor de economische ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe en zet terecht in op thema's als innovatie, talentontwikkeling, ondernemerschap en sterk vestigingsklimaat. Wij waarderen de constructieve houding van het college en inderdaad onze ambtenaren, waarbij de hoofdlijnen van de economische agenda worden onderschreven en tegelijkertijd aandacht wordt gevraagd aan een aantal belangrijke verbeterpunten. Wij vinden het positief dat de zienswijze nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de positie van het midden- en kleinbedrijf, de kansen voor Noord-Drenthe binnen de vrije tijdseconomie, de regionale balans tussen Groningen en Drenthe en een zorgvuldige afweging van financiële risico's bij omvangrijke investeringen. Dat zijn relevante aandachtspunten die bijdragen aan een evenwichtige uitvoering van de economische agenda. Onze fractie ziet in de economische agenda een belangrijke kans om de economische kracht van Groningen en Noord-Drenthe duurzaam te versterken. Wel waakzaam blijven, de gelden moeten natuurlijk maximaal renderen binnen de sectoren en voor onze inwoners. Met name niet richting onderzoeksbureaus en dure consultancy, de welbekende strijkstok. Uiteindelijk moet het doel zijn dat de middelen uit het Nijbegun niet alleen leiden tot nieuwe projecten, maar vooral tot een structureel sterker economisch fundament en een blijvende stijging van de welvaart voor huidige en toekomstige generaties. Tot zover.
1: Dank u wel, meneer Meij.
3: Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons ook vinden in het amendement dat voor ligt. Net als D66 zullen wij sommige punten misschien ook anders hebben opgeschreven. Maar over het algemeen kunnen wij ons daarin vinden. En ook wel in de formulering die is aangepast over uitval van vrouwen. Dat vonden wij toch te negatief geformuleerd. En nog altijd wel helder als het gaat over duurzame inzetbaarheid. En vrouwen daarin kunnen ondersteunen. Dus dat is alvast een reactie. Wat wij ook delen zijn de zorgen over de positie van Noord-Drentse gemeenten in dat grotere geheel van de economische agenda. Of aan hun ze daarin niet ondersneeuwt. En wij onderstrepen dan ook het belang van dat concreet en expliciet noemen in zo'n in de MUP. Dus dat vinden we belangrijk. Maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor onze eigen gemeente. Om de opgaven en uitdagingen die spelen in onze gemeente helder te hebben. En ook te begrijpen hoe Nijbegun daarin een verschil kan maken. Dus niet achteroverleunen en hopen dat er steun naar ons toe komt. Maar proactief daarop acteren en vanuit kennis. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de besteding van die middelen daadwerkelijk bijdraagt aan de brede welvaart, de onderlegger van Nijbegun, de visie van alle gebieden en alle inwoners hier. En hierbij verdienen groepen en gebieden die zich in kwetsbare posities bevinden, verdienen daarbij extra aandacht. En die zijn er zeker ook in onze gemeente. En we zijn dan ook een groot voorstander van het principe ongelijk investeren voor gelijke kansen. In het verlengde daarvan benadrukken we tot slot dat brede welvaart als onderliggende visie dus verder kijkt dan de puur economische belangen en effecten, maar nadrukkelijk ook effecten op het welzijn en het geluk van inwoners en thema's als natuur en klimaat meeweegt. Voor nu en voor later. Tot zover. Dank u wel.
1: Dank u wel. Kijk de kring rond. Ja, mevrouw Oordijn.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op de opmerking van mevrouw De Groot. En we nemen de opmerking voor kennisgeving aan, maar we zijn als klankbordgroep toch een andere mening toegedaan. En ook uw fractie is vertegenwoordigd in de klankbordgroep. En mijn advies zou zijn, neem in een vroegtijdig stadium contact op met uw vertegenwoordiger, zodat deze de punten mee kan nemen in het overleg, zodat we tot een door uw hele fractie gedragen voorstel

0: kan komen. Tot zover.
1: Dank u wel, mevrouw De Groot.
2: Ja, daar zou ik toch wel graag even op willen reageren. Want het lijkt haast alsof mevrouw Oortwijn nu namens de leden van mijn fractie spreekt. En dat gaat wel wat te ver. Wij zijn ons ervan bewust dat zo'n amendement wat gezamenlijk door een klankbordgroep wordt opgesteld, dat dat altijd een compromis is van diverse meningen. Dat respecteren wij, dat is prima. Maar dat neemt niet weg dat wij in deze raad daar opmerkingen over kunnen en willen maken.
1: Dank u wel. Wilt u daar nog op reageren, ja, mevrouw Oortwijn?
3: Ja, dank u wel. Wat ik net al zei, we nemen uw opmerking voor kennisgeving aan.
1: Dank u wel. Ik denk dat we dan naar de beantwoord vanuit het college gaan. Wethouder Flux.
4: Ja, dank u, voorzitter. Ja, het college kan zich goed vinden in de richting van dit amendement. En wil de klankbordgroep ook bedanken en haar ondersteuners voor het werk wat hierin verricht is. En zoals mevrouw Oortwijn aangeeft, onderschrijft de raad de zienswijze, maar vraagt op een aantal punten een aanscherping. En die aanscherping gaat vooral over uitvoerbaarheid, duidelijkheid voor ondernemers, aandacht voor het veenkoloniale gebied van onze gemeente, draagvlak bij inwoners en meetbare doelen. Dat zijn punten die het college herkent, zeker bij een omvangrijk programma als de economische agenda. En het is van belang dat de middelen terechtkomen waar ze daadwerkelijk bijdragen aan bredere welvaart, ondernemerschap en leefbaarheid, zoals we ook van de heer Mulder hebben gehoord. Ook de expliciete aandacht voor de ZZP'ers en het Noordelijk Ondernemershuis vinden wij waardevol. Het college ziet gelijk aan mevrouw De Groot het amendement daarom als een versterking van de zienswijze en laat het oordeel daarom met een gerust hart aan de raad over. De gekozen woorden zijn die van de klankbordgroep en die worden dus ingebracht in de raad en daar kunnen wij ons prima in vinden. Dan is er nog iets gevraagd over evenementen. Dat is inderdaad een nobel streven om te zorgen dat het altijd toegankelijk is. Maar goed, het streven is er en dat kan natuurlijk in de praktijk tegenvallen. Dat moeten we dan ondervinden. Maar goed, wij vinden het prima dat daarna gestreefd wordt. En dan ben ik uw vraag even kwijt over de ruimtelijke impact.
1: Mevrouw De Groot.
2: Ja, mijn vraag daarover was of dat niet vooral een gemeentelijke aangelegenheid is. Of dat thuis hoort in zo'n meerjarig uitvoeringsplan.
1: Mevrouw De Flux.
4: Daar kan ik heel eerlijk in zijn. Daarover vraagt u mij op dit moment een beetje mee. Het is in de klankbordgroep besproken. Het is blijkbaar die conclusie is daar ook gemaakt. En ik denk dat dat prima is op dit moment. Tot zover.
1: Dank u wel. Wil iemand daar nog op reageren? Misschien vanuit de klankbordgroep of niet? En anders, ja, mevrouw Oortwijn.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is ook meer bedoeld om te kijken van, kijk, we hebben als er iets gebeurt op industrieel of wat dan ook voor gebied, dan is het aan de gemeente om de lokale regelgeving wordt dan gehanteerd. Maar het is natuurlijk wel handig om even te kijken of het erin past. Dat is de bedoeling daarvan. Dat er gewoon de inwoners mee worden genomen van, zijn jullie daarmee akkoord?
1: Oké, dank u wel. Ik denk voor nu voldoende besproken. Als ik zo naar de gezichten kijk, dan gaan we stemmen over het amendement. En dan neem ik zomaar aan dat u daarmee instemt. Klopt dat? Ja, dan is daarmee het amendement vastgesteld. En dan stelt u daarna ook de geamendeerde zienswijze vast. Dat hebben we bij deze ook gedaan. Dan gaan we naar agenda punt 8. Dat zijn diverse benoemingen voor commissies, werkgroepen, et cetera. Ik neem ook aan dat u daarmee kunt instemmen. Dat is ook het geval. Dan gaan we naar het voorstel tot afhandeling van ingekomen stukken. En daarvoor is de afspraak dat er een korte vraag of opmerking over gemaakt kan worden. En dat we daarna, dus we gaan er niet over in discussie. Mocht het de brief of de ingekomen stuk verder besproken moeten worden, dan zal die geagendeerd moeten worden voor een ander moment om het daarover diepgaander te kunnen hebben. Dan wil ik graag beginnen met de eerste brief. Dat is de brief van het college over de houtstook. Daar natuurlijk een motie een tijd geleden voor is aangenomen. Ik zie mevrouw Neesen aan u het woord. En meneer Stol.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn natuurlijk blij dat dit wordt uitgevoerd vanuit de organisatie. Alleen maken we ons wel een beetje zorgen over de stand van zaken bij punt 2. Dat u adviseert om inwoners die overlast ervaren in gesprek te gaan met degene die de hout stookt. Ik ben vrees dat dat nog wel eens wat burenruzies dan wel rijdende rechter situaties wordt. Dus ik neem aan dat daar nog wel goed naar gekeken wordt. Tot zover.
1: Dank u wel, meneer Stol.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Vermindering en voorkomen melding van houtstook. Die motie die we samen ingediend hebben met de PvdA en GroenLinks.

0: destijds in de vorige raadsperiode. En het heet dus nu PRO. En dan moet ik ook benadrukken dat wij ook als het plaatselijk CDA vinden dat de fusiepartij een mooie vooruitgang kan ontstaan. En wens PRO, net als het landelijk CDA, een behouden vaart toe. Dat was punt 1. En punt 2 is, we zijn als het CDA, het college ook erkennen dat zij dit voorvarend opgepakt hebben. En we blijven natuurlijk wel onze inwoners oproepen om verantwoordelijk te stoken en rekening te houden met onze eigen woonomgeving. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Anderen over deze brief? Ik weet niet of de wethouder nog wil reageren. Wethouder Hilgenga.
2: Ja, voorzitter. Twee punten. Complimenten van het CDA. Natuurlijk blij daarmee. Even in reactie op PRO. Mevrouw Neese. Ja, een goed gesprek vinden wij toch wel het uitgangspunt voordat er iets gedaan moet worden vanuit de ambtelijke samenleving. Is ook dat je met elkaar over de lastige dingen een goed gesprek aangaat. Dus wat ons betreft, wat het college betreft, begint het daar wel.
1: Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de brief over de motie Bomen vertellen. Kijk ook de kring rond. Hij was volgens mij van D66, dus daar gaan we nu ook beginnen. Mevrouw de Groot.
3: Ja, dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bomen en landschapselementen worden veelal ouder dan de mensen die hen hebben gepoot of waarmee ze samenleefden. De ervaringen met generaties mensen en hun wederzijds nut zijn veelal met de mensen verdwenen. Maar leven bij de bomen nog volop. Deze bomen vertellen er graag meer over. Met deze tekst vroeg Arie Vonk namens D66 om een route te ontwikkelen langs deze bijzondere bomen. En wij zijn natuurlijk bijzonder trots dat dit mooie plan nu wordt uitgevoerd. Tot zover.
1: Dank u wel, meneer Lubbers.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de reactie lezend van het recreatieschap, vanuit deze raad is de route gekozen om het bij het recreatieschap de motie neer te leggen. Nou, wij zien een vrij positieve reactie van het recreatieschap terug, alhoewel zij kiezen de route ook weer terug richting deze gemeenteraad of richting deze gemeente. En wat onze vraag is eigenlijk van, er is nogal een lijstje teruggekomen met zaken die vanuit de gemeente opgetuigd moeten worden of geregeld moeten worden. De vraag aan de wethouder is van, past dit allemaal binnen de huidige formatie en ziet u dat zitten? Of zijn er eventueel andere mogelijkheden om deze toch wel forse lijst met allemaal dingen die moeten gebeuren te laten terugkomen bij het recreatieschap? Tot zover.
1: Dank u wel. Meneer Stop.
0: Dank u wel, voorzitter. Het initiatief Bomen vertellen is op zichzelf een prachtig idee, waar ook het recreatieschap duidelijk wel iets in ziet. Tegelijkertijd zien we nu dat de bal ook een beetje teruggekaatst wordt. De vraag ligt nu vooral bij de gemeente om dit verder op te pakken, uit te werken en passend te houden. En liefst ook nog wat houten handvaten aan mee te geven. Dat roept bij ons wel de vraag op hoe het college dit concreet voor zich ziet. En richting D66 kunnen zij ons misschien alvast meenemen in de financiële vertaling van dit initiatief. Want een goed verhaal over bomen is mooi, maar we willen natuurlijk wel weten wat het gaat kosten voordat het echt wortels gaat schieten. Dank u wel, voorzitter.
1: U bent ze nu al aan het voorbereiden op Sinterklaastijd, meneer Stolp. Misschien dat u nu al gaat oefenen, inspiratie. Ik kijk de kring verder om. Mevrouw Nees.
5: Ja, voorzitter. Nou, laat ik dan maar eens een boompje op gaan zetten. Met dank trouwens, meneer Stol, voor de complimenten. Officieel is het zaterdag 13 juni dat ze ergens in Den Bosch er een klap op geven. En dat we dan echt progressief pro gaan heten. Maar alvast dank. Even terug naar de mooie motie. In ieder geval weten we dan dat deze bomen niet opgestookt gaan worden door onze inwoners. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar we hebben wel inderdaad de vraag, wat gaat dit kosten? Er zit natuurlijk toch wel een financiële component aan. En in hoeverre worden onze inwoners betrokken en ook Staatsbosbeheer en IVN. Ik weet, de IVN en de Anunze heeft vast een heel mooi lijstje van mooie bomen die ze zo op kunnen hoesten. Dat scheelt dan richting meneer Lubbers weer een heleboel werk voor de organisatie, denk ik. Dus twee vragen, voorzitter.
1: Dank u wel. Daarmee zijn alle vragen gesteld. Wethouder Flux.
6: Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik ga een poging doen om een kapvergunning te voorkomen. Ik kan de raad geruststellen, want de

0: de geestelijk vader van dit plan heeft inmiddels al heel veel werk verzet. Er is contact met het recreatieschap gezocht met de heer Vonk. En de hele lijst met vragen, daar wordt door de heer Vonk samen met het recreatieschap al aan gewerkt. Nou, dat scheelt ons als gemeente heel veel werk, dus daar zijn we hem bij voorbaat al heel erkentelijk voor. Daarnaast de kosten, daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen, maar die lijken mee te vallen. En als dat concreter is, dan komen wij daarbij terug mee in de raad met meer informatie. Ik hoop dat dat tot zover de eerste vragen heeft kunnen beantwoorden.
1: Dank u wel. Kijk, ik ga niet de kring rondkijken. precies. Dank u wel, mevrouw Woedig. Ja. Dan de brief over de zienswijze op de ontwerpomgevingsvisie Drenthe. Zie ik meneer Heijerman. Ja, we gaan denk ik bijna de kring rond. Meneer Heijerman.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben uw brief gelezen die u gestuurd heeft aan GS. En op zich kunnen we ons daar wel in vinden. Maar we vinden bepaalde elementen toch wel wat, hoe zou ik zeggen, wat voorzichtig, een beetje mager verwoord. En dan heb ik het met name over de woningbouw. Daarin geeft u aan, in de slotzin, maar ik weet dat de provincie toch redelijk kritisch is in waar gebouwd wordt. Dat hebben we de afgelopen jaren ook wel ervaren. Maar in die laatste zin zegt u dan nog, in de overige kernen moet woningbouw mogelijk zijn op een schaal die past bij de betreffende gemeente. We kiezen daarom in die gevallen voor maatwerk. En eigenlijk is dit iets, zo geeft de, dat was ook de mogelijkheid bij de omgevingsvisie, dat een ieder kan daar werd in de gelegenheid gesteld om daar een reactie op te geven. En was het niet handig geweest, ik snap best dat het misschien in de tijd wat krap was, maar dat we daar in deze raad ook eens over hadden gesproken. Om te zien van wat staat er allemaal in die omgevingsvisie. En dat is een document dat straks vastgesteld wordt. En op het moment dat het vastgesteld wordt, en daar komen toch dingen in naar voren die ons niet passen, ja, dan hebben we daar in de komende jaren echt last van. Dus eigenlijk, dat was een beetje onze oproep van, kunnen we hier nog, want uiteindelijk, dit is de zienswijze die wordt ingediend. Provinciale Staten heeft nog geen besluit genomen. Is er nog een optie dat wij kunnen zeggen van, als raad willen we ons daar ook eens over buigen, en we kunnen voorafgaan aan de besluitvorming in Provinciale Staten misschien nog eens een reactie geven. En dat doe ik met name toch wel op die woningbouw, want ik ben een beetje bevreesd dat de provincie ons daar niet erg in tegemoet komt. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Meneer Stol?
3: Nee, we kunnen alleen aangeven dat wij ons wel kunnen vinden in de zienswijze. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Kijk de kring rond. Ja, mevrouw De Groot.
4: Ja, inhoudelijk kunnen wij ons ook wel vinden in de zienswijze. Bij ons is alleen wat verwarring ontstaan, want er staan drie brieven onder dit onderwerp. En volgens mij gaat het over één brief. Ligt dit aan mij of zien jullie dit ook en kunnen jullie dan uitleg geven?
1: Ik hoor links van mij dat het bijlagen zijn. Staat er ook boven. Dus dat is even de vertaling die ik geef. Zullen we de kring verder? Ik vind iemand anders nog over deze brief. Ja, mevrouw Woedig.
5: Ik had hetzelfde als mevrouw De Groot. Ik had ook een gedelete bijlage en daarna kreeg ik weer een nieuwe bijlage. Maar in mijn geval had het te maken met het feit dat ik aantekeningen had gemaakt in de eerste bijlage. Dus vandaar dat hij niet bleef staan, heb ik begrepen van ons griffier. De zienswijze van het college op het TLGD. We zien het aantal agrarische ondernemers in onze gemeente al vele jaren afnemen. Boeren zitten vast in een systeem van veranderende, onduidelijke wetten en belangen die niet altijd gunstig uitpakken. Dat het huidige systeem moet veranderen om een economische, duurzame en een toekomstbestendige voedselvoorziening te krijgen, staat voor ons vast. En dat de verantwoordelijkheid voor natuurherstel niet alleen bij de boeren ligt, is ook wat ons betreft een belangrijk uitgangspunt. Deze zienswijze geeft echter de indruk dat natuur en landbouw tegenstanders zijn. Dat ze elkaar concurrenten zijn ten opzichte van ruimte en water. En daarmee wordt voorbijgegaan aan het belang van natuur voor de landbouw. Landbouw profiteert sterk van gezonde ecosystemen voor wat betreft bestuiving, natuurlijke plaagdierbestrijding, bodemkwaliteit en waterhuishouding. Door het onderschatten van het belang en de noodzaak van een gezond ecosysteem is het risico groot dat het juist de natuurwaarden zijn die langs de weg van de geleidelijkheid zullen worden weggedrukt. Tot zover.
1: Dank u wel. Waren we daarmee rond? Dan.

0: ga ik even kijken wie hier dat is, wethouder. Verder, aan u.
1: Ja, dank u voorzitter. Dat is inderdaad aan mij. Nou, eerst even de vraag van de heer Heijeman over de woningbouw en hoe dat hierin verwoord staat. Nou, ik lees hem toch echt wel meer in de geest ook van een coalitieakkoord. Dus het is gewoon maatwerk ook per dorp. Dus het, afgestemd aan de omvang van het dorp. En een groot dorp kan een grotere woningbouwopgave hebben en een kleiner dorp iets kleiner. Dus in die zin lees ik dat hier zeker nog wel in terug. De opmerking over waarom is de raad eigenlijk niet meegenomen? Nou, dat had eigenlijk ook deels te maken met het korte tijdbestek wat er voor stond. En ook nog ongelukkig rondom de meivakanties. Dus ja, of een excuus is of geen excuus, maar dat is wat ik kan zeggen. Het wordt vaker op deze manier natuurlijk gedaan. Ook rond het TLGD, nota ruimte en nationaal programma opslag radioactief afval. Daar is dit ook al toegepast. Maar we nemen hem ter harte en wellicht in het vervolg zullen we daar wat meer om denken. In die zin. Dus ja, nou, de bijlagen, dat is inmiddels opgelost, denk ik. En de bijdrage van mevrouw Woerdig, nou, heb ik gehoord. Tot zover.
2: Dank u wel. Ik kijk nog even wat u schudt met over de bijlagen en de brief. Mevrouw de Groot.
3: Ja, volgens mij heeft mevrouw Woerdig zojuist gereageerd op de zienswijze op de TLGD, terwijl de brief die geagendeerd was de zienswijze over de ontwerpomgevingsvisie is. En beide staan onder dit onderwerp. En verder staat er ook nog een motie, einde gerommel in de bodem. Dat is wat ik zie en dat is nogal verwarrend. Denk ik ook voor mensen die hier niet zitten en die proberen dit te volgen. Het is misschien goed om even op te helderen.
2: Ja, wat ik begrijp is dat de eerste brief, hè, zienswijze ontwerpomgevingsvisie Drenthe, dat daar twee bijlagen zijn meegestuurd. Namelijk de zienswijze op de TLGD en de motie gerommel in de bodem, omdat daarna verwezen wordt. Dus daarom staat ook bij de eerste brief staat bijlage 2. En dat zijn die andere twee brieven. Die zijn gestuurd naar GS.
3: Dan heeft u het daarmee uitgelegd. Dank u wel.
2: Dank. Nou, ik ben ermee geholpen door mijn linkerbuurman. Maar goed, dan hebben we dat in elk geval helder. Dan gaan we naar de volgende brief. Dat is een brief over de sportschool in Rolde. Die is geagendeerd, toegevoegd aan het lijstje op verzoek van Pro. Dus daar zou ik op willen beginnen. Ik weet niet wie van Pro daarover het woord krijgt. De heer Meij.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Al enige tijd ontvangen wij berichten uit Rolde dat inwoners zich grote zorgen maken daarover de toekomst van de sportschool in het dorp. Nu die huurovereenkomst van de sportschool in toenemende mate onzeker is wat de toekomst daarvan is, loopt de Rolde ook het risico om die sportschool dus te verliezen, die sportschoolvoorziening. Maar deze sportschool, en dat weet de heer Flux denk ik ook, dat is veel meer dan alleen een sportschool. Het is ook een hele belangrijke ontmoetingsplek voor veel Roldenaren. En daarnaast onderneemt de sportschoolhouder ook met een hele duidelijke maatschappelijke insteek, waarbij ook veel affiniteit mee hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld minder financieel krachtige inwoners van Rolde daar ook gratis sporten. Kortom, die sportschool die draagt bij aan meerdere belangrijke maatschappelijke aspecten, zoals gezondheid, gemeenschap, ontmoeting, maar ook solidariteit. En als gemeente zouden we dit moeten koesteren. En onze vraag aan de wethouder is eigenlijk vrij kort of hij op korte termijn in gesprek wil met deze lokale ondernemer die zoveel bijdraagt aan de gemeenschap daar. Om constructief mee te denken over een oplossing, kaders te scheppen voor mogelijke opties en de sportschoolhouder en de inwoners van Rolde een duidelijk perspectief te geven over de toekomst van die sportschool. Dank u wel.
2: Dank u wel. Anderen over deze brief? Ja, mevrouw Verzanten.
5: Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de ingezonden brief wil ik graag persoonlijke noot maken. Ik ken Dawood Rahimi als een vriendelijke en betrokken ondernemer die zich inzet voor sport en beweging in Rolde en de wijde omgeving. Zijn sportschool trekt mensen uit de gehele regio en heeft naar mijn mening een belangrijke maatschappelijke functie. De ingezonden brief benadrukt de maatschappelijke betekenis en spreekt de wens uit om de sportschool voor Rolde te behouden. Daarom heb ik twee vragen aan het college. Mijn eerste vraag is, heeft de heer Rahimi inmiddels een principeverzoek ingediend of ligt er een concreet plan voor de realisatie van een nieuwe sportschool? En is er vanuit de gemeentelijke organisatie begeleiding of een vaste aanspreekpunt beschikbaar gesteld om hem te ondersteunen bij het doorlopen van de benodigde procedures? Dank u wel.
2: Dank u wel. Mevrouw de Groot.
3: Ja, wij sluiten aan bij hetgeen al gezegd is over het maatschappelijk belang van deze voorziening voor Rolde. We willen hem iets breder trekken.

0: vraag is dan ook of er in Rolde wel voldoende ruimte is voor dit soort belangrijke voorzieningen en of de portefeuillehouder mogelijkheden ziet om ruimte voor deze voorziening te faciliteren. Tot zover.
1: Dank u wel, minister Tol.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij staan er toch nog een beetje anders in als de rest van de partijen, want wij als CDA zijn, we hebben maar gedacht dat onze jongste fractielid maar een bezoek moest brengen aan de sportschool. En daarbij hebben wij kennis genomen dat de uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen waar deze onderneming mee te maken heeft. Wij waarderen de inzet voor sport en beweging in Rolde en erkennen de maatschappelijke waarde die hij hiermee vervult. Tegelijkertijd zijn wij als gemeente niet verantwoordelijk voor particuliere initiatieven, aankopen of ondernemingsinitiatieven. Ook andere sportscholen binnen onze gemeente worden niet op een dergelijke wijze door de gemeente begeleid of ondersteund. Mocht deze onderneming plannen hebben, dan staat hem uiteraard vrij deze bij de gemeente in te dienen. Wij zijn vervolgens bereid als gemeente, lijkt mij, zoals we dat bij iedere initiatiefnemer doen, met een positieve en constructieve grondhouding te beoordelen of er haalbaarheid en uitvoerbaarheid. En tot slot constateren wij dat PRO deze brief geagendeerd heeft voor de behandeling op de Raad. En de CDA zijn ook benieuwd wat PRO met deze agendering beoogt, is zo net gezegd. Maar ziet PRO ook dan mogelijke oplossingen in dit geheel? Dat is een vraag richting PRO. Dank u wel.
3: Dank u wel. Het is niet heel gebruikelijk dat dat vragen over en weer zijn. Dus, maar goed, we hebben hem gehoord. En ik denk dat u straks misschien bij de borrel daar nog even over kunt hebben. Of wanneer die op een ander moment terugkomt op de agenda van deze raad. Ik zou graag voor de beantwoording naar wethouder Flux.
4: Ja, voorzitter, bedankt. Nou, laat ik beginnen te zeggen dat wij de zorgen uit de brief goed begrijpen. En de sportschool de Oud Rahimi is voor inwoners van Rolde meer dan alleen een plek om te sporten. De heer Rahimi weet jong en oud in beweging te krijgen en heeft zichtbaar oog voor de sociale en maatschappelijke kant van sport. En zoals hij zelf tegen heel veel van zijn sporters zegt, vind ik persoonlijk dat hij ook een topper is. En dat wordt breed gezien in het dorp, ook in de raad en ook binnen onze organisatie. Tegelijk wil ik benadrukken, en het CDA begon daar al over, dat de heer Rahimi in eerste plaats een ondernemer is. En vanuit die lijn proberen wij hem ook te helpen. Vanuit Economische Zaken en onze contactpersoon MKB wordt hij al geholpen. En daarbij is ook het Ik ben Drents ondernemer aangehaakt om hem te ondersteunen bij verdere ontwikkeling van zijn plannen. De gemeente kijkt al enige tijd mee met de heer Rahimi naar een andere locatie. En ook is verkend of er mogelijkheden zijn om de grond die hij zelf heeft verworven, of daar kansen zijn. En daarbij kijkt economie, ruimtelijke ordening en grondzaken ieder vanuit zijn eigen rol mee. Maar het is belangrijk om helder te krijgen wat de volgorde is. Tot op heden ligt er, en als antwoord op mevrouw Van Zanten, geen officieel plan of concreet verzoek bij de gemeente vanuit de heer Rahimi zelf. En als ondernemer zal hij dus ook zelf met een uitgewerkt plan of voorstel moeten komen. Wij helpen hem daar natuurlijk wel bij en verstaan hem daarin bij. Dus dat gebeurt nu al. En wij blijven ook bereid om mee te denken en te ondersteunen waar het binnen onze rol en de regels kan. Maar we kunnen niet vooruitlopen op een plan dat niet formeel is ingediend. En ook kunnen wij ons niet mengen in de private afspraken tussen de huurder en de verhuurder. We zien de maatschappelijke waarde van deze sportschool. We waarderen de inzet van de ondernemer en we denken actief met hem mee vanuit meerdere invalshoeken. Maar de volgende stap ligt concreet bij de ondernemer zelf en hij zal dus zelf met een plan moeten komen. En nogmaals, daar wordt meegekeken om hem zo goed mogelijk daarin te ondersteunen. Want er werd ook gevraagd, is er ruimte in Rolde? En die is er nagenoeg niet. Er is al op meerdere plekken gekeken van zou hier een sportschool mogelijk zijn of zien we hier kansen? Of het is niet naar meneer Rahimi's eigen tevredenheid. Maar er wordt verder onderzocht. En vanuit hier is de wens, en natuurlijk net als in heel Rolde, dat er een mooie oplossing hiervoor komt. Nogmaals, daar wordt naar gekeken en hij wordt daarin ondersteund. Dus tot zover.
3: Dank u wel. Dan wil ik met u naar het volgende agendapunt. Namelijk een aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag van PRO. Mevrouw Ploeger, aan u het woord.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Motie geeft jongeren een stem in beleid. Nou, ik heb deze motie ingediend en ook de jongerenraad steunt deze motie en is aanwezig. En ter herinnering aan 2 weken geleden wil ik ook weer inroepen dat het betrekken

0: van kinderen en jongeren dus wettelijk is geborgen, zoals vandaag ook al ter sprake is gekomen in onze gemeente ook. Een groot deel heeft dus nog geen stemrecht van de kinderen en jongeren. De Raad van State heeft zich hier dus ook pas over uitgesproken over dit belang. En veel omliggende gemeenten, zoals we vandaag ook hebben besproken, hebben hier al onderzoek naar gedaan en dit uitgewerkt. Deze motie is dus een verlengstuk van de motie van 2 weken geleden over het formatieproces. Via deze motie hopen ProAan Hunze en de Jongerenraad dat kinderen en jongeren meer periodiek betrokken worden bij beleidsvoornemens en beleidsvorming. De Jongerenraad en de mogelijke toekomstige kinderraad zijn adviesorganen die namelijk gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Het is dus ook de bedoeling dat wij hier gebruik van maken en zij van ons. Uit diverse evaluaties van andere gemeenten volgt dus een gemengd beeld. Het wordt soms als symbolisch gezien, ondanks dat ze dus met een ander doel zijn opgericht. Het doel van deze motie is dan ook om dit te voorkomen en hier ook op in te spelen. Wij willen dat de bestaande en mogelijke toekomstige kanalen, dus de jongerenraad en toekomstige, mogelijke toekomstige kinderraad, beter worden benut. En daarom willen wij vragen of het college zou kunnen onderzoeken via deze motie hoe je een periodieke consultatie zou kunnen opzetten om hier in ieder geval gebruik van te maken. Om hierbij in ieder geval gebruik van te maken van de jongerenraad en de mogelijke toekomstige kinderraad. En daarnaast is het ook belangrijk dat er informatie wordt opgehaald van een selecte groep die representatief is voor kinderen en jongeren in Aan Hunze, wat vandaag ook al eerder te sprake is gekomen. Deze motie is dus al met al niet totaal iets nieuws. We willen ervoor zorgen dat deze bestaande adviesorganen, degene die mogelijk komt, daadwerkelijk nut hebben en dat jongeren en kinderen serieus genomen worden en zich ook zo voelen. En dan vervolgens roept het college op om met kinderen en jongeren te spreken over de impact van beleidsvoornemens op jonge, huidige en toekomstige generaties. Te onderzoeken op welke wijze kinderen en jongeren kunnen worden benaderd voor periodieke consultatie, met als doel de uitkomsten daarvan mee te nemen in gemeentelijke beleidsvorming. En tenslotte van bovenstaande in ieder geval gebruik te maken van de jongerenraad en mogelijke toekomstige kinderraad. En dan heb ik ook al een vraag richting het college. Of zij mogelijk al iets kunnen zeggen over wat dit van de organisatie zou vragen en wat de haalbaarheid hiervan is. Dank.
1: Dank u wel. Ik neem aan dat alle fracties daarop willen reageren. Dan ga ik nu eens aan de overkant beginnen. Meneer Stol.
2: Ja, het CDA kan deze motie van Pro ondersteunen. Samen met gemeentebelangen en VVD hebben wij een coalitieakkoord afgesproken dat er meer aandacht moet komen voor de positie en betrokkenheid van jongeren binnen onze gemeente. En deze motie sluit daar goed bij aan. En die roept het college op om hier actief werk van te maken. Dus wij kunnen daar wel in meestemmen. Willen we wel als kanttekening nog plaatsen dat echte jongeren betrekken ontstaat niet op een manier dat wij als volwassenen bedenken hoe jongeren betrokken moeten worden. De betrokkenheid moet juist vanuit de jongeren zelf komen en vorm krijgen op een manier die aansluit bij hun leefwereld, hun interesses en de manier van communiceren. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Mevrouw de Groot.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Participatie zou wat D66 betreft best wat meer aandacht mogen krijgen in deze gemeente. Ook participatie door jongeren. En wij staan daarom achter de lijn van deze motie. Toch missen we wel een aantal zaken. En eigenlijk heeft mevrouw Ploeger daar grotendeels naar gevraagd met de laatste vraag aan het college. Als het gaat om de uitvoerbaarheid ervan en wat het vraagt van deze organisatie. Wij zijn erg benieuwd naar het antwoord op die vraag. Verder vragen wij ons ook af op welke termijn het college met een terugkoppeling zou kunnen komen op het gevraagde onderzoek. En tot slot zijn we nog benieuwd hoe jongeren gedefinieerd moeten worden. En dan bedoel ik natuurlijk over welke leeftijd hebben we het dan. Voor nu tot zover.
1: Dank u wel, mevrouw Santon.
4: Dank u wel, voorzitter. De VVD waardeert het enthousiasme van de jongeren die willen meedenken over de toekomst van onze gemeente. Hun stem verdient een plek aan tafel, maar die tafel is groter dan alleen jongeren en zoals wij al vaker hebben aangegeven. Besturen is een afweging van alle stemmen die samen onze gemeenschap vormen. Daarom staan wij meer dan open voor betrokkenheid van jongeren, maar wel als onderdeel van een bredere participatie waarin de belangen van alle inwoners worden meegewogen. Tot zover.
1: Dank u wel. Fractie van Gemeenteplan voor Boelen.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, gemeentebelangen vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren worden gehoord. Daar zijn wij allemaal over eens. Toch hebben wij moeite met deze motie. Wat ons betreft is het namelijk niet duidelijk wat deze motie nu precies gaat veranderen. Er wordt gevraagd om

0: kinderen en jongeren meer te betrekken bij beleidsvorming. Maar wanneer moet dat dan gebeuren? Bij ieder beleidsvoorstel? Alleen bij onderdelen waar die jongeren raken? En wie bepaalt dat? De motie roept bij ons vooral veel vragen op over de praktische uitvoering. Want als wij de jongeren structureel gaan consulteren, vraagt dat ook tijd voor de organisatie en de inzet van de gemeentelijke organisatie. Eigenlijk wat u zelf ook al aangeeft. En we vragen ons ook af of voldoende is nagedacht over wat dit in de praktijk betekent. Daarnaast lezen wij in de motie dat de jongerenraad momenteel slecht beperkt invloed zou hebben. Als dat zo is, dan zouden wij liever eerst kijken hoe de bestaande jongerenraad beter kunnen benutten en versterken. Wij zien niet direct waarom de oplossing dan moet worden gezocht naar een nieuwe vorm van consultatie. Voorzitter, wij vinden dat de participatie vooral zinvol moet zijn. Natuurlijk zijn er onderwerpen waarbij het waardevol is om jongeren actief te betrekken. Maar wij vinden niet dat dit automatisch of structureel bij allerlei beleidsvoornemens moet worden georganiseerd. Kortom, we begrijpen de gedachte achter deze motie, maar we vinden haar te breed, geformuleerd en te weinig concreet. Daarom kunnen wij hem niet steunen. Voor zover.
1: Dank u wel. Dan geef ik eerst aan u het woord om te reageren, mocht u dat wensen. Mevrouw Ploegen.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij om de reactie van CDA te horen en ook dat zij daadwerkelijk mee willen denken over hoe kunnen wij nou jongeren en kinderen meer betrekken in deze gemeente. Dus dank daarvoor allereerst. En dat de betrokkenheid van jongeren zelf vanuit zelf moet komen, daar ben ik helemaal mee eens. En ik denk dat dat ook gebeurt, omdat ik dit ook in gesprek met de jongerenraad zelf heb gedaan. Dan met betrekking tot D66, ja, de uitvoerbaarheid, inderdaad, die vraag heb ik ook gesteld. En dan nog over de leeftijd van jongeren. Nou, de jongerenraad is tot en met 23, dus je zou kunnen zeggen we houden die leeftijd aan. Dat lijkt me in principe het meest logisch op dit moment, maar het kan ook anders beslist worden door de raad uiteraard hierover. Dan nog over over de terugkoppeling. Dat het op dit moment niet in de motie staat. Nou, dit zou eventueel toegevoegd kunnen worden. Dat er op een gegeven moment een terugkoppeling komt over de periodieke consultatie over dat onderzoek. Dus dat zou ik kunnen toevoegen. Dan met betrekking tot gemeentebelangen. Wanneer worden kinderen en jongeren dan betrokken? Nou, dat wil ik dus laten onderzoeken via deze periodieke consultatie. Dus dat zal niet altijd gebeuren bij elk beleidsvoornemen of vorming. Maar periodiek en hoe dat dan verder kan, kan dus uitgewerkt worden via dit onderzoek. Wat dan haalbaar is en niet. En die vraag ligt nu ook voor bij het college. Wat dan haalbaar is, wat de kosten zijn, et cetera. Via de bestaande kanalen. Ja, dat is eigenlijk ook het idee van deze motie. Het is natuurlijk wel belangrijk met betrekking tot de representativiteit, waar we eerder over hebben gesproken. Van een mogelijke kinderraad die er komt. Maar dat weten we natuurlijk op dit moment nog niet. Dus vandaar ook het laatste punt om in ieder geval dat via de jongerenraad en de mogelijke kinderraad te doen. En anders zou ik ook nog wel benieuwd zijn, wat voor veranderingen zou u dan willen zien in deze motie dat u hem mogelijk wel zou kunnen steunen? Omdat u noemt dat hij bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg is. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik kijk even of daar nog niet aan op wil reageren. Op dit moment niet. Dan geef ik het woord aan het college voor reactie. Wethouder verder.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben uiteraard ook even een notie genomen van de motie van Pro. In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat er al heel veel zaken al geborgd zijn in onze beleidsstukken. Het kwam al eerder vanavond aan de orde, ook bij de kinderen, waar de burgemeester ook al naar verwezen, aan de hervormingsagenda jeugd. Daar staat het ook al in genoemd. En zo is dat wel meerdere stukken is dat al geborgd. En het is ook gewoon maatwerk. Niet elk beleidsstuk die voor ligt is ook direct voor de jongeren. Dus in die zin zijn wij van mening dat daar al heel veel zaken automatisch wel terugkomen. Op uw vraag van wat voor impact het heeft op de organisatie en of het uitvoerbaar is, daar kan ik bevestigen. Dat is inderdaad wel het geval. En daarmee de kosten, maar daar gaat het wel kosten.

0: wat u dan vraagt, dat heb ik op dit moment, hebben we dat op dit moment niet helder. Maar dat zal geld kosten. Om in ieder geval dat te onderzoeken en ook daar mee aan de slag te gaan. Dus in die zin, en het termijn, waar we, welk termijn we daarop terug kunnen komen. Nou, dat heb ik nu niet helemaal helder, maar nou ja, dat zal niet altijd een lange termijn hoeven zijn. Maar, dus dat is even een oordeel van het college over deze motie. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik geef graag een bespreking in de tweede termijn. U wil hier nog op reageren? Ja, mevrouw Ploeger.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd of u mogelijk nog iets zou kunnen zeggen richting het college over hoe dan kinderen en jongeren op dit moment betrokken worden. Omdat dat dus ook in het beleid staat en u ook aangeeft dat het op dit moment gebeurt. Of u daar iets over kunt zeggen. Dank u wel.
1: Oké, dank u wel. Anderen nog? Ja, mevrouw Boeren.
3: Ja, ik wou eigenlijk even reageren nog op mevrouw Ploeger. He, u vroeg natuurlijk, wat zou ik willen veranderen? Maar eigenlijk wat de wethouder nu eigenlijk ook al aangeeft, is dat dit dus ook allemaal al gedaan wordt. En ik kreeg een beetje de indruk bij uw motie dat u het nog specifieker wou. En nu krijg ik het idee dat u juist een beetje weer terugdeinst daarin, zeg maar. Dat u eigenlijk zegt, nou nee, er moet gewoon gehoord worden en we moeten dat onderzoeken. Maar dat wordt dus gedaan. Ook hebben wij een jongerenraad. En ik blijf er wel bij. Ik denk dat wij die juist moeten gaan versterken. En dat we daar eigenlijk onze pijlen op moeten gaan trekken. Tot zover.
1: Dank u wel. Anderen nog uit uw raad op dit moment? Niet? Dan de wethouder verder.
0: Ja, dank u wel. Nee, op de vraag van hoe. Kijk, als nu ook beleidstukken erin zagen liggen en niet eens al erin zagen, maar ook in wording zijn, dan pellen we ook altijd af van welke instanties zijn hierbij betrokken en moeten daarin betrokken worden en moeten benaderd worden daarin. Die analyse maken we altijd en ook nog steeds in de toekomst. Dus als de jongeren op dat moment daar onderdeel van zijn, zullen we ze, nou, middels jongerenraad of andere wegen echt wel betrekken. Maar ook, dat geldt ook hetzelfde voor alle andere doelgroepen. Hè? Dus jongeren is daar een onderdeel van. Maar ja, er zijn legio-platforms, dorpsbelangenverenigings, et cetera, die voor hetzelfde voor geld, zeg maar.
1: Oké, dank u wel. Ik wil naar een afronding van de bespreking in elk geval. Ik kijk ook naar u, want u heeft de motie natuurlijk aangekondigd, ingediend. Ja. Wat u met de motie wilt, mevrouw Ploeger. Nee, ik denk niet dat. Ik denk dat het voor nu wel voldoende besproken is.
2: Ja, we brengen hem ter stemming.
1: Ja, u brengt hem ter stemming. Dus dan ga ik zo meteen aan u vragen wie. Nou, dat ga ik gewoon nu doen. Wie voor deze motie is. Voor deze motie zijn de fracties van CDA, D66 en PRO. Wie zijn er tegen? Dat zijn de fracties van Gemeentebelangen en van de VVD. En daarmee is hij verworpen. Dan gaan we naar het openerende deel. Is er behoefte aan een korte schorsing of gaan we door? Kijk maar even de kring rond. Gewoon door. We gaan 5 minuten schorsen.
4: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel.

handel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil door.

0: in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense

0: President Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3:00 vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel en op veel plekken was wateroverlast.